0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.
3: All night long. Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long.

0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: En wat hebben een lieve baby, daklozen en een wereldhit met een boodschap die vandaag nog altijd raakt met elkaar gemeen. Dat kom je zo te weten natuurlijk, hè. Na Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something en Terence Trent D'Arby.

0: Ik beloof het, ik ga je weer verfrissen met de allerbeste hits, maar ook de strafste verhalen.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: 1989. Phil Collins brengt zijn vierde soloalbum uit. But Seriously. En dat is geen luchtige plaat, maar eentje vol songs over honger, racisme en oorlog. Maar toch zat er iets heel huiselijks in de studio. Phil Collins die was net 3 weken papa geworden van dochtertje Lily. De opnames die gebeurden dus volledig op haar ritme. De muzikanten planden hun werk rond voedingen en dutjes. Muziek en luiers door elkaar dus. De grote hit van het album kennen we allemaal, Another Day in Paradise. Phil Collins schreef deze nadat hij daklozen in de straten zag van Amerika. Op de plaat levert David Crosby subtiele, schitterende backing vocals. Hij pikte de noten uit de lucht die Phil Collins zelf niet had bedacht. En tijdens concerten vroeg Phil Collins letterlijk om geld in te zamelen voor plaatselijke daklozen. Het bedrag dat de toeschouwers gaven, dat verdubbelde hij uit eigen zak. Het leverde hem niet alleen wereldwijde hits op, maar ook respect als artiest die meer deed dan zingen. Iemand die zijn succes gebruikte om aandacht te vragen voor wat we meestal liever niet zien. Phil Collins herinnert ons eraan dat muziek niet alleen kan troosten, maar ons ook kan wakker schudden, vooral voor wie geen paradise heeft.

En The Police en Jimmy Cliff die zijn ook onderweg. MC Hammer, ja, hij verkocht slipjes met zijn songteksten. You Can Touch This bouwde een zwembad waarvan je de bodem niet kon zien. Om dan failliet te gaan in een recordtempo. Straks het waanzinnige verhaal van deze rapper.

0: En straks zitten we nog eens in de 80's met een song uitgebracht op Valentijnsdag. Maar die gaat over verbroken beloftes. Dat is even kortsluiting. Eerst de 90's.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Maar toch ook met een link naar de jaren 80. Rick James die scoorde in de vroege 80's een monsterhit met Superfreak. Maar hij had een hekel aan het idee dat anderen zijn muziek zouden gebruiken of samplen. Ook niet voor hoge bedragen. Toch gebeurde het. In 1990 bracht MC Hammer zijn legendarische hit You Can Touch This uit. Met een sample van Superfreak. Rick James' platenlabel had zonder zijn directe goedkeuring ingestemd met het gebruik van het fragment. Omdat de rapper volgens verhalen een buitensporig bedrag had aangeboden. Er gaat zelfs een verhaal rond dat Rick James, toen hij de sample op zijn autoradio hoorde, zo verbolgen was dat hij bijna tegen een boom reed. De emotie was intens. Toen hij uiteindelijk inzag dat hij via royalties en co-schrijverschap flink zou meedelen in de winst, ja, smolt het verzet meteen weg. MC Hammer's succes explodeerde. Het iconische nummer leidde tot merchandising. Je kon t-shirts en zelfs slipjes kopen met You Can Touch This. Met prijzen tot tientallen dollars. MC Hammer leefde in luxe, een grote villa in Californië, een zwembad waarvan je de bodem niet kon zien en vooral een entourage van tientallen mensen. Zijn personeelskosten die liepen iedere maand in de honderdduizenden dollars. Maar na zijn grote piek begon het verval. De albums die verkochten steeds minder, terwijl hij nog altijd enorme kosten draaide. In 1996 werd hij uiteindelijk failliet verklaard. En tegenwoordig richt hij zich meer op zijn geloof en zingt hij religieuze liedjes. Ja, MC Hammer mocht nog zo hard roepen, You Can Touch This, maar als je geld te hard rolt, haalt de werkelijkheid

0: The Promise You Made. Onbekend in Amerika, maar bij ons 5 weken op 1 in de hitlijst. Cock Robin bracht deze single uit op Valentijnsdag en gaat over verbroken beloftes. En het verhaal dat ik straks heb, ja, dat zit ook in die categorie. Hoe een iPad het leven van Gwen Stefani drastisch veranderde. Dat hoor je straks na Bruno Mars en Aha.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.

0: De eerste stapjes naar het weekend, die zet je zo meteen met Sander en Veronique.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: In 2015 leek alles nog heel goed te gaan tussen Gwen Stefani en haar man, rocker Gavin Rossdale. Tot er plots vreemde berichten en foto's opdoken op de familie-iPad. Het toestel bleek gekoppeld aan haar man zijn iCloud-account. En daardoor verschenen berichten die eigenlijk nooit voor Gwen bedoeld waren. Volgens verschillende media ontdekten ze zo dat Gavin een relatie had met de nanny van hun kinderen. Een shock van formaat natuurlijk. Na meer dan 10 jaar huwelijk en 3 kinderen volgde uiteindelijk de scheiding. Gwen gaf later toe dat die periode een van de moeilijkste uit haar leven was. Maar, zoals wel vaker bij artiesten, gebeurde er ook iets anders. Ze begon haar verdriet van zich af te schrijven. Ja, er zijn momenten waarop je een goed gesprek nodig hebt. Voor Gwen Stefani was dat andere moment aangebroken. Don't speak.

0: deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Drie voor zes, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langehoven. En Bart, er is een lijst voor de aanleg van je terras en oprit in Vlaanderen.
3: Ja, als je dat gaat doen binnenkort, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van een materialenlijst van de Vlaamse regering. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes, als die groot genoeg zijn. Want met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met dus duidelijke regels van de Vlaamse overheid. En de minister van Omgeving, Joop Broens, die speelt dus in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente en stad te veel verschilden. Vandaar dus die uniforme lijst, zoals dat heet. In Venezuela hebben reddingswerkers nu al 235 lichamen van onder het puin gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen, Europese landen en de Verenigde Staten sturen humanitaire hulp. De Amerikanen gaan zelfs twee reddingsteams sturen en trekt ook 130 miljoen euro hulp uit voor Venezuela. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales. Net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte gisteravond Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finale Marokko. Japan mag tegen Brazilië en de tegenstander voor Zweden is nog onduidelijk. In groep E zorgde Ecuador voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. Ivoorkust klopte Curaçao, ja, dat was te verwachten, met 2-0.
4: Nostalgie weer.
3: Je gaat het niet geloven, we staan voor de heetste dag van de week beter. Met veel zon en maximaal van 30 graden aan zee tot 40 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt wel. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En vanaf maandag tot en met woensdag afwisselend zon en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden.
2: Muziek in mijn oren, Bart. Muziek in mijn oren.
3: En meer nieuws en ook info over het weer lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
2: Je hebt het gehaald. Je hebt officieel de warmste nacht ooit overleefd. En om dat te vieren, trakteer ik jou alvast op de grootste hits. Billy Ray Cyrus, maar beginnen doen we met Fergal Sharkey. Goedemorgen. Ook al begon aan je vrijdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Giga Cowboy. We gooien de lasso om de vrijdag heen. En we trekken dat weekend binnen. Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Voilà, de cowboy hoed. Die kan al op deze vrijdag. Zometeen de Jacksons en Blame It on the Boogie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, vrijdag vandaag. Ik sta al echt met mijn twee voeten vol in dat weekend. Dag Sander.
0: Een zeer goedemorgen aan de immeravistante Veronique de Kok. We gaan elkaar veel zien hè, dit weekend.
2: Ja, morgen weer. Hè, vandaag. En vanavond zelfs gaan we samen eten.
0: We gaan vanavond samen eten. We zien elkaar morgen.
2: Zeg, het is wel te veel van het goeie. Hè?
0: Op zondag wil ik je niet zien en niet horen. Hè.
2: Weet je dat dat komt? We hebben volgende week onze laatste week.
0: Dat is
2: en dan
0: waar.
2: Is vakantie, dus je gaat mij missen. Dus je wil dat nu eigenlijk al compenseren.
0: Een overdosis Veronique de Kok eigenlijk.
2: Dat is het. Ik zal u wel eens knuffelen dan af
0: maar
2: en toe.
0: Maar ik denk dat er heel veel mensen ons ook gaan missen. Zeker de mensen die altijd al wakker zijn in de app.
2: En ze zijn al wakker, ze zien maar.
0: Ja, Sylvie van Hoeken bijvoorbeeld. Die zegt goedemorgen Sander en Vero. Vero liever, een fijne vrijdag. Ik ben om 2 uur opgestaan om mijn huis te kuisen in de fris. Ja, dat snap ik wel, beste Sylvie natuurlijk. Dominique Verhelden die stuurt goedemorgen. Ik heb een dagje vrij af vandaag. Maar ik ben onderweg om 2 dagen vrijwillig te zijn bij de rally van Ieper. Al die warme temperaturen trotseren, dat wordt daar wel stevig, denk ik. Maar Dominique, geniet er ook vooral van. En Free van Essen, die is ook wakker. Die zegt, goedemorgen, wat ben ik blij dat ik airco's heb laten installeren in mijn nieuwe huisje. Succes aan de ochtend, aan de mensen die dat nog niet hebben. Ja, het is soms ook moeilijk om dat financieel te veroorloven, natuurlijk. Een fijne ochtend, ook van onze Free gewenst. Heel erg fijn. En zometeen krijg je weer een biechtse of lichtse verhaal in je schoot geworpen van Veronique de Kok. En waar gaat het vandaag over?
2: Het verhaal van zometeen gaat over een winkelcentrum en een de kok die 16 jaar was.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk wel een klein beetje een gênant verhaal, maar ik ga het toch vertellen. Ik ben verloren gelopen in zo'n winkelcentrum.
0: Op je 16 jaar.
2: Mm-hmm.
0: Allee, daar wil ik alles van weten zometeen.
1: Sta op

0: De Jacksons met Blame It on the Boogie. Britty laat weten dat het nu 27 graden is in Ekeren. Dat is al best warm toch, om 13 over 6. Maar wow, laten we wat verkoeling zoeken in het verhaal van ons Veronique.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: En hoe zit dat verhaal nu juist vandaag?
2: Ik ben ooit verloren gelopen, Sander, in een winkelcentrum toen ik al 16 was.
0: Hoe heb je dat?
2: Ja, jong, echt waar, lacht niet. Wat het eigenlijk wel een beetje gênant maakt. Maar ja, het was dus in de tijd dat bijna niemand nog een gsm had. Dus eens je iemand kwijt was, dan was je die dus ook echt kwijt. Dan moest je echt beginnen rondlopen, al die verdiepen aan doen. Zo'n shoppingmall is groot. Hè?
0: Ja, ja, snap
2: dus ik was met mijn ouders gaan winkelen. We hadden afgesproken om binnen een kwartiertje, Canada, terug samen te komen. Alleen had ik natuurlijk weer al niet opgelet waar dat we gingen samenkomen. Ik bleef rustig in wie. Ik denk, ja, kom die wel tegen. Maar na een half uur dacht ik echt, allez, ik heb elk verdiep nu gedaan. Waar zijn die nu? Dus ik zag mijn moeder niet meer. Ik denk, ja, deze loopt hier niet goed af. Hè.
0: Hoe heb je dat in godsnaam opgelost dan?
2: Ja, wat doe je dan? Dan ga je zo naar zo'n centraal punt. Wat als ze je afroepen?
0: Jij bent afgeroepen?
2: Nee, ik heb mijn moeder laten afroepen.
0: Oh, dat meen je niet. Als 16-jarige.
2: Mevrouw de kok wordt verwacht aan de balie. Zo, dat, hè? Ken je dat? Echt waar. Dus 2 minuten later kwam die gewoon aangewandeld. Maar niet in paniek, hè. Zo van, ja, ik heb die niet gemist. Die is 16, die zal haar plan wel kunnen trekken. Oh jong, ik dacht echt dat ik ging verdwijnen tussen de rekken.
0: Is Veronique de Kok ooit afgeroepen als 16, niet als 6-jarige, hè? Als 16-jarige puber in een winkelcentrum. Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app.
3: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaart zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

ideaal voor de voetbalmatch morgen vroeg. België tegen Nieuw-Zeeland. Khaled met C'est la vie uit 2012. Hoor je al eens in een voetbalstadion, hè? En hoor je hier ook bij Nostalgie. Tijdens Amazing Vrijdag natuurlijk, waarop je extra veel hits kan meezingen. Maar ondertussen moeten we onze deductievermogen bovenhalen om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Zoals elke ochtend heeft Veronique de Kok daaruit een verhaal verteld. En is het aan jou om te raden. Biecht ze of liegt ze? Is ons Veronique ooit verloren gelopen op haar 16 jaar in een winkel? C.

0: En ik dacht, dat jij mij kende. Natuurlijk is dat niet gebeurd.
1: Is niet gebeurd?
0: Maar natuurlijk niet. Dat zoiets gebeurt bij een kleine, dat ze die afroepen, oké. Maar Sander, op 16 jaar. Really?
1: Jij weet eigenlijk geen seconde van de zijde van je mama en je papa in het winkelcentrum.
0: Dat weet ik nu. Ja, nee, ik was eigenlijk wel een brave. Nee, dat klopt wel. Maar nu, allez, als 16 jaar jij dan je ouders afroepen.
1: Hebben ze ooit jouw kinderen moeten afroepen door zo'n intercom?
0: Nee, nee, dat niet. Maar ik herinner mij nog wel, in Dubai is een hele, hele, hele grote shoppingmall. En Sebastien was toen 4, 5 jaar. En meneer was alleen op wandel. En je miste ons niet, hè? Maar ik had hem wel in de oog, dus wij liepen daar zo 30, 40 meter achter. Ik dacht van, ja, ik ga nu eens zelf niet roepen, hè? Ik ga nu eens niks zeggen.
1: En die was gewoon weg.
0: En die bleef gewoon stappen, doorstappen, rondkijkend. Totdat er zelf een securitygast van de mall daar naartoe stapte. En dan ben ik er wel naartoe van, ja, maar nee, sorry, it's okay, ik ben erbij. Maar ik dacht van, allee, die mist mij niet zo.
1: Ja, je hebt het kunnen inhouden.
0: Ja, ja.

0: Ondertussen hoor je Cookie de Kok al even blaffen.
1: Ja, ze is wakker, hè.
0: Gisteren nog in Chance Muziekcafé hoorde je Glennis Grace. Die ja, fantastische Whitney Houston.
1: Wat een stem is, hè. Dat is niet normaal. Wat een volume.
0: Whitney Houston muziek kan nabotsen. Het filmpje vind je op onze Instagram Nostalgie België van Sean en Glennis Grace die samen een nummer zingen.
1: Oeh, en ging dat met de Sean?
0: Het is Glennis Grace, fantastisch. En Sean, het is een mooie poging.
1: En wel
0: ja, mooie poging geweest. Kan je allemaal zien op ons Instagram kanaal. Ondertussen, Veronique, wil ik meedelen dat ik denk dat ik niet meer kon werken.
1: Aha.
0: Want ik heb een mail gekregen van een Nigeriaanse prins dat ik een erfenis heb gekregen.
1: Allee.
0: Dus ik denk dat ik daar eens op ga antwoorden.
1: En jij gaat dat,
0: ja.
1: Ik zou dat precies niet doen.
0: Nee, dat is duidelijk een phishing mail. Zo. Je hebt ook al een paar keer...
1: Ik heb dat ook al een paar keer gehad, zo'n mail. Ja.
0: Ja,
1: maar als daar nog mensen in trappen, dan denk ik van, really?
0: Ja, maar phishing mails, het zorgt soms wel voor een beetje schaamte. Maar wat voor schaamte, dat hoor je zo meteen. Na TNCC en na Clouseau met Van Binnen.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
9: Ford.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
10: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Yamaha.
12: En wij klussen allemaal mee.
11: Met 20% korting, hè? En op wat?
12: Op alles.
11: En wanneer?
12: Nu zondag.
11: Wie klust er allemaal mee?
12: Wij klussen allemaal mee.
13: Hoe maakt u het?
14: Samen met Gamma.
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
18: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
19: 30 ideeën voor pastaschotels.
18: In Libelle Lekker naar...
19: De 5 beste beleggingen van het moment.
18: In Trends of naar...
19: Belgische politiek achter de schermen.
18: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
5: Bus, cruise of vliegvakantie.
2: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
2: Reizen Lauwers.
0: Hoi Pieploy, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Zeg, Sander, weet je dat dit lied geschreven is op een heel bekend iemand?
1: Dus echte schoonheid zit van binnen?
0: Ja, heel dat verhaal gaat over een bekende Vlaming.
1: En over wie?
0: Dat gaan we in het midden laten.
1: Dus jij weet het en jij wil dat niet vertellen?
0: Het is. Ja. Allee. Leuk, hè?
1: Als iedereen dat wil weten, stuur het even in de nostalgie. Ga je dat echt niet vertellen?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Dat vind ik nu flauw.
0: Dan moeten we eens aan de Koen vragen, hè? Of hij het wil zeggen.
1: Natalia.
0: Nee.
1: Over jou.
0: Nee.
1: Gaat dat over jou?
0: Maar nee, ik weet dat niet.
1: Ik weet het niet, het gaat over jou.
0: Nee, ik ga het niet zeggen. Maar ik vind dat wel een hele leuke. Zeker als je dan heel het verhaal hoort.
1: Maar dit is toch...
0: Goed, je moet... we hebben nog een oproep, hè, voor een tafel van Sander en zo. Hè.
1: Nee. Over wie gaat dat nummer?
0: Ja, over mij.
1: Gaat dat over jou?
0: Ja.
1: Oh...
0: Ja, is dat echt.
1: Is dat echt waar?
0: Ja, dat is echt. Ik ben dat te weten gekomen. Ja.
1: En hoe ben je dat te weten gekomen?
0: Ja, via zo, hè, weet ik veel. Hoe gaat zoiets, ja?
1: Allee.
0: Grappig, hè?
1: Wanneer gaat Koen Wouters zijn nummer over mij schrijven? Dat vraag ik me af. Maar wow.
0: Over wat zou dat dan gaan?
1: Ja, dat laten we in het midden. Daar moeten we eens over brainstormen. Ondertussen inderdaad een ja-nee-vraag uit de actualiteit. En vandaag ging dat over mails die je soms krijgt van Nigeriaanse prinsen, ja, over erfenissen en dergelijke.
0: Ja. Maar ja, bon, uit de nieuwe studie van Bankcontact en Evox blijkt dat eigenlijk vooral onze tieners massaal op foute links klikken. Want we denken vaak dat het eigenlijk vooral ouderen zijn die in die valtrappen van phishing of andere scams en zo. Ook al denken ze een oplichters gemakkelijk te herkennen en dat een bank die fraudeurs wel zal tegenhouden. Opvallend is, 4 op de 10 durfde dan ook nog eens niet te vertellen aan hun ouders.
1: Ja, ik snap het wel dat er een beetje schaamte is over die phishing. Onlangs las ik een artikel bij de vrienden van HLN, dat jij ook zelfs echte berichten van je bank niet meer gelooft.
0: Maar ja, ik had een situatie in Spanje dat mijn handtas was gestolen, waar dan ook uiteraard mijn portefeuille met bankkaarten, heel de Annekesnest in zat. Dus je moet dat allemaal terug gaan aanvragen. En ik kreeg net op dat moment via een sms'je,
1: raar,
0: wat ik al raar vind, een bericht van een zogezegde bank van ja, jouw pincodes worden opgestuurd, bla bla bla bla. Ik zeg nee. Ik zeg, dit klopt niet.
1: Phishing.
0: Want ik moest dan zogezegd op een link drukken en zo. Ja. Dus ik pak een screenshot en ik stuur dat naar mijn bankdirecteur, die ik ken. Ik zeg, ja, alle chance dat ik niet gedrukt heb, hè. En die mens die zegt, ja, maar dit was wel echt. Okay. Dus op de duur kan je het echte niet meer van het valse onderscheiden. Nee, dat is wel spijtig.
1: Snap ik helemaal. Het hangt er een simpele vraag aan, hè. Zou jij het durven vertellen aan je vrienden, je ouders of je omgeving dat je gehackt bent, dus dat je slachtoffer bent van phishing? Of zou je er ook over zwijgen? Zou je er open over communiceren of zou je het in het doofpotje laten? Laat het even weten in onze nostalgie-app wat jij zou doen mocht je ermee geconfronteerd worden. En na 7 uur weet je wat Veronique de Kok zou doen.

0: The Radios met Swimming in the Pool.
1: Dat zou echt welkom zijn, hè, met deze temperatuur.
0: Oh mannetjes, op dit moment zou ik in elke pool willen duiken. Vooral behalve een pool van verderf. Dat ga ik nu niet doen. Zometeen, na 7 uur gaan we nog door op onze ja-nee-vraag. Zou jij het vertellen als je slachtoffer bent van phishing?
1: Ja, aan je vrienden of je ouders. Zou je het zeggen als je gehackt bent? Ja of nee? Soms hangt daar wel een beetje schaamte rond nog, hè?
0: Ja, en als je zelf zou willen getuigen over phishing, dat kan ook altijd anoniem. Als je dat niet wil delen onder je naam, zet het er dan even bij. Als je het anoniem wil delen, dan kunnen wij jouw verhaal vertellen, maar vertellen we er niet bij wie je bent. Dus laat het gerust weten. Wat zou jij doen mocht je gefished worden, opgelicht worden online? Zou je het vertellen aan je omgeving of zou je erover zwijgen?
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
9: Formidabele goal!
8: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
9: Daar is hem!
8: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
10: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
11: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
10: Safti.
1: Goedemorgen, 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er is een Vlaamse lijst voor een aanleg van je oprit en je terras.
12: Of je voortuin. Je doet dat vanaf nu aan de hand van een materialenlijst van de Vlaamse overheid. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes, als ze groot genoeg zijn. Maar met de droogte door de extreme temperaturen is het belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk doordringt in de grond. Met de duidelijke regels speelt Vlaams minister van Begroting en Omgeving Joop Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers. Die vonden dat de regels per gemeente te veel verschilden. In Venezuela hebben reddingswerkers nu al 235 lichamen van onder de puin gehaald na de zware aardbevingen van gisteren. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen, Europese landen en de Verenigde Staten sturen humanitaire hulp. De Amerikanen onder meer reddingsteams en €130 miljoen voor Venezuela. Sport. Op het WK voetbal staan staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales. Net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Niet zo makkelijk. Japan mag tegen Brazilië en de tegenstander voor Zweden is nog onduidelijk. In groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd tegen Duitsland te winnen met 2-1. Ivoorkust klopte Curaçao met 2-0. En in groep D won Turkije vanmorgen zo pas van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derdes na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. En daar kunnen de Rode Duivels een mogelijke tegenstander zijn voor Australië. Maar eerst moeten we winnen van Nieuw-Zeeland natuurlijk.
8: Nostalgie weer.
12: We staan voor de heetste dag van de week met veel zon. Maxima van 30 graden aan zee tot 40 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Details straks met Erwin om 7:30. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En vanaf maandag tot met... dacht dat je zei, jeu. En vanaf maandag tot met woensdag afwisselen het zon en wolkenvelden en frissere maxima rond 25 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Oh, dankjewel heer. Mijn gebeden zijn aanhoord. Er komt frisser weer.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... We are... Op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is vrijdag en je motivatie zit al in je weekendmodus. Ook al zit je nog achter je bureau, de klok die tikt vandaag net iets vriendelijker dan anders. Nog even glimlachen en dan weekend. Ja.

0: R.E.M. en Losing My Religion. Zou jij op dit, met deze temperatuur in Club Met willen zitten?
1: Nee.
0: Chance. Want we gaan zo meteen naar Club Tropicana in plaats van naar Club Met.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Goedemorgen, het is 6:06. We staan voor een heet weekend. Het wordt warm, warmer, warmst. Dus wat je ook van plan bent. Ik denk genoeg drinken en mannetjes.
0: Ja, en iets anders dan bubbeltjes. Hè? Het moet, mag ook wat water tussen zitten af en toe.
1: Ja, maar een bubbeltje mag ook natuurlijk. Hè? Ik heb het over bruiswater dan. Hè? Zeker als je dit weekend op een warme wei gaat staan ergens. Want er zijn weer veel festivals, Sander. Werchter Boutique, Couleur Café onder andere. En natuurlijk, Live is Live op Linkeroever hier in Antwerpen. Morgen met Robbie Williams. En dan gaan wij je hierbij nog hier trouwens helemaal voor opwarmen met de We Are Robbie Special. Tussen 12 en 2 neemt Kim Muilaert je mee in de wereld van Robbie Williams. Maar tussen 1 en 2 met Robbie Williams top 15.
0: Ja, top 15 van zijn allergrootste hits. Dat is voor morgen. Eerst nog even die vrijdag doorkomen. Natuurlijk die hoge temperaturen overleven. En natuurlijk de actualiteit fileren. Want we hebben het over phishing. Uit een onderzoek van iVox en Bankcontact blijkt dat steeds meer jongeren slachtoffer worden van phishing. Ondanks dat ze denken dat ze die oplichters wel zouden herkennen. Maar er is dus blijkbaar ook wel wat schaamte rond het onderwerp. Want slechts 4 op de 10 zou het vertellen tegen de ouders. Bracht ons bij de vraag, zou jij het vertellen? Mocht je gefisht worden, mocht je online opgelicht worden, zou je het vertellen aan je omgeving?
1: Ja, er zijn al heel wat reacties in onze app weer binnengekomen. Mark uit Lichtervelde die stuurt, moest ik erin gelopen zijn, zou ik het zeker niet verzwijgen. Want ik ben geen voorstander van al die elektrische dingen. Als ik een mail binnenkrijg waar een link of een code op staat met al die kotjes op, dat heet een QR-code, dan zou ik dat doorsturen naar Safe on Web en dan Shift Delete Control. Ik loop mogelijk veel mis zo, maar tot op heden ben ik er nog niet in gelopen. Frederike uit Berlaren die zegt, indien ik slachtoffer zou worden van phishing, dan zou ik dat zeker durven vertellen aan vrienden en familie. Phishing kan iedereen overkomen, dat is zeker geen schande. En Veerle uit Braschaat die zegt, ik zou het gewoon vertellen, gewoon omdat ik eigenlijk heel weinig kan verzwijgen. Dat dus ook niet.
0: Ja, er is er nog iemand die anoniem wil getuigen in onze app. Dat is een dame die is opgelicht via Tinder.
1: Hoe doet het dat?
0: Ja, ik denk dus dat ze een dating app en dan een match hebben en denken dat je met iemand een klik hebt.
1: En het
0: hebt.
1: Was aan een andere man of zo? Of wat is dat dan?
0: Ja, ik denk dat die dat persoon dan geld beginnen vragen. Dus die bouwen dan eerst met jou een emotionele band op. Dus je stuurt daar heel veel mee. Je denkt dat je elkaar goed kent. En dan beginnen die om geld te vragen. En dat begint vaak met kleine bedragen. En die bedragen worden steeds groter. Maar veel kleine bedragen opgeteld natuurlijk.
1: Maakt ook een grote.
0: Maakt ook een grote. Die persoon die daarover wil getuigen zegt, ja, het is nu bij de onderzoeksrechter het dossier. Het is heel hard duimen dat ze een spoor vinden, maar alleen mijn kinderen en mijn 2 beste vriendinnen weten ervan, want voor de rest vind ik het te gênant om erover te vertellen.
1: Och,
0: ja, veel, veel sterkte. Laat ons nu vooral de bordjes even omhoog steken. Zou jij het vertellen, mocht je gefisht worden? Ik zie hier een... Oh,
1: ja.
0: Dat is de verkeerde jingle.
1: Nee, ik zei ja. Ik
0: had de verkeerde jingle gebruikt.
1: Okay.
0: Ik zie ja, ik zou... Ik zeg...
1: Jij niet?
0: Nee.
1: Ik zou dat net doen om het... Ja, preventieachtig toch wel de omgeving te verwittigen. Mannetjes, let op, kijk uit, want dat of dat kan er gebeuren. Met mijn ouders doe ik dat ook. Hè. Mijn vader die klikt op alles, dus ik heb zoiets van... Papa, alsjeblieft, doe die mails niet open, stop met alles open te klikken. Je weet nooit waar je belandt.
0: Ja, dat snap ik als het over relatief kleine bedragen gaat.
1: Maar dat weet je toch niet op voorhand?
0: Nee, dat weet je niet op voorhand. Maar stel nu, je leest vaak artikels van mensen die echt geruïneerd worden hè, door phishing, die wiens spaargeld volledig weg is. Ja, bij mij... De schaamte zou echt enorm hard overheersen.
1: Dus je zou het voor jezelf houden?
0: Ja, ik
1: Allee.
0: Ik denk misschien na heel lang denken en dat ik het zou durven vertellen, maar ik zou me enorm hard schamen.
1: Wat praat daar dan toch over?
0: Ja, ik vind dat, ja, ik vind het moeilijk, maar ik ben zelf heel voorzichtig.
1: Ja, ik probeer het ook.
0: Qua phishing.
1: Maar het ziet er tegenwoordig allemaal heel echt uit. Hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Opletten, mannen.
0: Goed controleren, want voor je het weet zitten ze aan je spaargeld. En dat wil je niet meemaken. Dus voilà, dus de boodschap is eigenlijk... Praat erover
1: gewoon, tuurlijk.
0: Dat is het beste wat ik kan doen.

0: De Weeknd op je radio. En dat Weeknd komt eraan. Nog even vandaag doorkomen, hè, met geweldige muziek.
1: Wat een woord, op je
0: zeg. Was toch goed?
1: Fantastisch goed gedaan. Straks krijg je nog Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy?
0: Nee, schat.
1: Nee, denk je dat niet? Nee. Allee, jammer. Toch helaas. Heel mijn dag weer om zeep. Maar bon, de Rod Stewart van de weerkaarten, die komt straks ook langs te kunnen aan onze erf.
0: Dat is dan wel een heel goede woord.
1: Lachen. De warmte begint ook hier zijn invloed te hebben bij nostalgie. Nee. Maar dus de Rod Stewart van de weerkaarten. De Weerman Erwin, die komt jou straks vertellen hoe hard je juist gaat smelten vandaag.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be. Midas, je kan altijd vooruit.
3: Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, absoluut.
3: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
6: Een mocha banaan salami smaak.
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
6: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ik wacht op de solden, mijn schat.
6: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Lenen bij Leemans.
9: Zeg Harry, was zit jij nou op haar horloge te zien?
10: Ja, wacht dan even, Suzy.
9: Oeh, wacht even.
10: Nog een minuutje.
9: En wat is er dan?
10: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
9: Moe Harry toch.
11: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Ondertussen is het 7:45.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen, Erwin. Heb je een beetje geslapen deze nacht met die hitte?
3: Niet veel, Veronique. Niet veel. Het was in de slaapkamer 32,5 graad.
2: Vreselijk.
3: Ja, ja, ja.
0: Slaap jij in een saunacomplex, Erwin? Of waar slaap je?
3: Ja, nee, maar geen airco. En mijn dochter die heeft het slimmer aangepakt. Die is gewoon buiten gaan slapen. Daar was het toch iets gezelliger.
2: Dat is een heel goeie
3: idee, zeg. Ja, ja, en toch was het niet de warmste nacht ooit. In 2015 koelde het af naar 24,4. En afgelopen nacht 24,2. Het scheelde niet veel, maar toch net niet gehaald.
2: En wordt het vandaag ook weer een warmterecord?
3: Zeker, het is ondertussen al een beetje warmer geworden. Het warmste plekje op dit moment, Luik, nu al 26,6 graden. En dat is de voorbode van wellicht de warmste dag van het jaar. Oeh. Bij veel zon, ja, stijgen die temperaturen tot 32 graden op het strand. Dat is dus ook niet meteen de verkoeling die je daar moet zoeken. Nee. En tot 40 hè, in sommige delen van Vlaanderen. Dan denk ik vooral in de provincie Limburg. Dat is smeken moeder natuur om een verfrissende onweersbui. Het kan lokaal gebeuren. Als het vanmiddag al ergens gebeurt, dan breken we natuurlijk daar op die ene plek net geen warmterecord.
2: Ja, zeg, en dit weekend, hè, want Sander en ik en zo, ja, wij staan met heel de ploeg van nostalgie op de wei hier op Linkeroever voor Robbie Williams. Gaan wij dat overleven?
3: Ja, dat gaat denk ik wel lukken. Een mens kan tegen veel. En als je dan nog wat vroeger, morgen vroeg, onze rode duivels wil aanmoedigen. Dat kan dus al om 5 uur. En je zou dan denken, ja, om 5 uur, dan gaan we misschien toch een truitje meenemen. Ja, dat hoef je dus morgen vroeg om 5 uur niet te doen. Want ook die temperaturen swingen dan al de pan uit bij 4 tot 25 graden. Aan zee is het wel wat frisser morgen. Daar komt wel al een beetje afkoeling bij 7, 28 graden, maar dat geldt dus niet voor de weides in het binnenland bij 36 tot 39 graden morgen. Met veel zon, maar geleidelijk is er wel meer kans op een onweersbui. En die onweersdreiging neemt ook zondag toe. Dan zitten we nog in de buurt van 30 graden. En dat beetje afkoeling komt er dan toch vanaf maandag. Het blijft wel zonnig. Dat moet ik wel zeggen. Dus het blijft prima zomerweer. Het wordt eigenlijk uitstekend zomerweer bij temperaturen tot 25 graden.
2: Oké, Sander, dan gaan we gewoon het hele weekend in bikini en in zwemshort.
0: Ik zal ook in mijn bikini. Dus als je me ziet lopen op Live is Live, je kan me herkennen.
2: Voilà, aan de
0: rode bikini.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
4: Van 6 tot 9. Sta op met

0: Larsson.
1: Een kusje van Tarkan om 7:45. Moet kunnen.
2: En dat betekent ook meteen dat het tijd is voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen nu een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. Op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland moet in zijn 16e finale Marokko, Japan mag tegen Brazilië en in groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door, net als Paraguay. En 2 West-Vlamingen, die hebben hun eigen sausenmerk gelanceerd. Dat is zo die type waar dat je... Ze heten Jaspers sausen en dat pakte uit met een primeur, een mayonaise en ketchup. Die bevatten tot 80% minder calorieën dan de klassieke merken. Na jaren testen en proeven ligt een plantaardige light saus nu eindelijk in de rekken van Albert Heijn, Spar, Carrefour en binnenkort de Leize. En de ambitie van die West-Vlamingen is de cola zero worden van de sausen. En ze willen dat doen via sampling, proeverijen en samenwerken met... uiteraard influencers. Jasper Sauze, ga zeker eens zoeken dit weekend in uw supermarkt.
2: Wel, dat ga ik zeker doen. Hè?
3: Ja.
2: Ik eet mayonaise met alles. Dus ja.
3: Toch niet op hun boterham?
2: Jawel. Ja, met ham. En dan doe je daar nog zo een klein beetje tomatjes bij. Wat sla, wat komkommer. Oh, fantastisch.
1: Ik kan je wel zeggen, ik ben vrij conservatief op mijn sausen. Dus zo'n mayonaisemerk?
2: Nee.
1: De Vos Lemmens, en daar stopt het eigenlijk.
2: Maar probeert dit toch. En minder calorieën. Fantastisch. Klinkt als muziek in mijn oren.
1: Ze mogen mij altijd iets opsturen natuurlijk.
3: Wij maken onze mayonaise zelf.
1: Is dat echt waar?
3: Jawel.
2: Ah, echt nog zo.
3: Ja, echt. Mijn vrouw kan dat super doen.
1: Dus hij zegt dus ook, wij maken onze mayonaise zelf.
2: En dan
1: mijn vrouw kan dat goed doen.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Dat is al een opwarmerke dit, hè? Robbie Williams. Morgen gaan we hem echt live zien op Live is Live, hè? Ik heb er echt wel goesting.
1: Ja, ondertussen nog een berichtje in onze nostalgie van Sébastien uit Gent. Die heeft morgen andere plannen.
0: Ja, die zegt, zie maar dat jullie morgen vroeg om 5 uur op tijd wakker zijn voor de Rode Duivels. Ik ga morgen vroeg om 5 uur warme aperitiefhapjes maken.
1: Bitterballen, denk ik.
0: Maar bon, onze Duivels die spelen dus komende nacht om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. Ga jij opstaan, Sander?
1: Ja, ik ga opstaan. Ik ga me lekker zetten. Ga jij opstaan?
0: Wat dacht je nou?
1: Ik denk het niet.
0: Natuurlijk niet. Ik zal me nog eens omdraaien.
1: Jij gaat heerlijk slapen.
0: Als die spelen zoals de twee vorige matchen, nee ja.
1: Jouw jongste gaat die opstaan, denk je?
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat is toch een enorme voetbalfan?
0: Ja, maar er zijn grenzen, hè.
1: Aan het fanschap zijn er grenzen. Wil jij met jouw fanschap misschien een heel mooi cadeautje winnen? Dan zou ik blijven luisteren, want jij kan een barbecue winnen als je blijft luisteren naar David Bowie en Robin S.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Van 6 tot 9. Sta op met

0: Een tonende liefde. Robin S. die doet dat toch. Show Me Love uit 1993. Zometeen Boy George met zijn grote hoed. En Everything I Own neemt hij ook mee.
1: De Nostalgie WK-pronostiek.
2: Goedemorgen, het is 8:13. We hebben het vandaag over onze Duivels. Die spelen morgen hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Maar die spelen al om 5:00 Dus de vraag is dan, sta je daarvoor op of niet? Sanne, jij, dat weten we. Jij gaat wel opstaan.
3: Klopt.
2: Maar Bart van het Nieuws, ik heb jou er even bij geroepen. Jij hebt grote plannen, hè, om 5:00
3: Grote plannen? Ik ga kijken.
2: Ja.
3: Ja, ja dus. Ik ga kijken in De Pelgrim. Dat is bij ons in de streek een gekende padelclub. Maar ze hebben daar ook zo gezellige...
2: Nee, Bart. Jij gaat gewoon om 5:00 morgens op café zitten.
0: Padelclub, zeg je niet dat?
2: Zeg padelclub. Het is gewoon een café.
3: Oké, ik beken. Dus De Pelgrim is een café. Maar ik zit met mezelf in een culinaire en een drankendiscussie.
2: Deze kan niet.
3: Ja, deze kan wel.
2: Wat
3: ga ik doen? Ga ik morgenochtend om 5:00 voor de croissant, de boterkoek en de koffie?
2: Uh-huh.
3: Of ga ik voor de pinten en ga ik voor de hotdogs en de hamburgers? Dat
2: om
3: is eigenlijk
2: mijn
3: dilemma. Ja, ik zeg het, het is een dilemma. Ik weet niet wat ik ga doen.
2: Nou.
3: Ga ik mij onder druk laten zetten en zeggen van hey, jupilair, jupilair.
2: Oh my god.
3: Of ga ik gewoon zeggen van nee, gewoon voor mij een koffie en een croissant. En het risico dat je dan wordt uitgelaten.
2: Je bent niet alleen, hè? Jullie zijn daar met een hoop vrienden waarschijnlijk.
3: Met vrienden.
2: Met de padelclub zeker.
0: Ja, allemaal padellers.
3: Nee, met de snoekervrienden.
2: Nog beter.
0: Ik denk dat dat tweedelig is. Als je het nachtje doordoet en je blijft wakker tot 5:00, dan kun je
2: in de hamburgers en de pinten
0: drinken. Dan kan je pinten drinken. Als je dan net wakker bent en dan een pint in je giet...
2: Ja.
0: Dan...
3: Ja, ik ben bang voor de groepsdruk. Iedereen staat er dan misschien met zijn pint. En
2: is dat echt?
3: Ja, ik denk het.
2: Oh nee, daar heb ik totaal geen last van. Hè?
0: Jij moet het ons maandag laten weten, Bart, wat het geworden is. Of je
2: wat zou jij doen, Sander?
0: ik heb het al gezegd, als ik wakker blijf, drink ik bier. En als ik wakker ben, nog maar net, dan drink ik koffie.
2: Mm.
0: En daarna bier. Ondertussen stuurt Christine, mijn man die gaat kijken morgenochtend. En nadien gaat hij naar de bakker om croissants te halen terwijl ik nog in mijn bedje ligt.
2: Zalig.
0: Christine die heeft dat goed geregeld.
2: Die heeft dat goed gearrangeerd. Of je nu van plan bent om op te staan of niet, of de uitslag gewoon later gaat zien op de krantensite. Zoals ik dus ga doen, die match van de Duivels kan je wel een Weber barbecue opleveren. Die mag je dan gaan afhalen bij Safti in Wetteren, mocht je hem dan winnen natuurlijk. Stuur nu gewoon jouw pronostiek door voor die match België-Nieuw-Zeeland. En natuurlijk ook de minuut waarin die eerste goal zou vallen. Dus als jouw pronostiek juist is, luister dan maandag zeker naar Nostalgie, want dan kan je opgebeld worden en dan is die barbecue maandag misschien wel voor jou.
0: Ja, zo simpel kan het leven zijn. Een juiste pronostiek kan jou wel een heel erg lekkere zomer opleveren. België-Nieuw-Zeeland, hoeveel wordt het? Laat het nu weten. En misschien is die barbecue wel van jou.
4: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: Texas, Summer Sun. Ik heb ooit eens op skiverlof gereden met de auto. En dan had ik één cd'tje bij. Dat was dit. Helemaal opnieuw.
1: De beste reizen zijn dat als je maar één cd mee
0: dat
1: hebt.
0: Dat is zo. Goedemorgen, ondertussen is het 7:58. Het is vrijdag natuurlijk, dat weet je, dat we altijd bezoek krijgen van onze Robbe. Dat is dus voor straks, na 8 uur is dat onze rondje Robbe.
1: Ja, nou, dat van Young Cannibals en de Dinky Toys.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
5: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Vlaamse regering bepaalt de bouw van je oprit en je terras.
6: Ja, als je er een wil aanleggen, dan doe je dat vanaf nu aan de hand van een materialenlijst van de Vlaamse overheid. Die bepaalt welke waterdoorlatende verhardingen je mag gebruiken. Het gaat onder meer om kunstgras, rubbertegels en kiezelsteentjes. Want met de droogte door de extreme temperaturen is belangrijk dat het water zoveel en zo snel mogelijk in de grond doordringt. Met de duidelijke regels en die lijst speelt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens in op de kritiek van tuinarchitecten en aannemers die vonden dat de regels per gemeente of stad te veel verschilden. Bijna 25.000 werklozen, langdurig werklozen, die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, die krijgen nu een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt de nieuwe cijfers van de RVA. En de regering De Wever verstrengt ook die regels rond de langdurig werklozen, zoals je weet. Want als je nu zonder job zit, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales, net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland klopte afgelopen nacht Tunesië met 3-1 en won zo groep F. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Japan mag tegen Brazilië. En in groep E zorgde Ecuador gisteravond voor een stunt door zijn laatste groepswedstrijd te winnen tegen Duitsland met 2-1. En Ivoorkust klopte zoals verwacht Curaçao met 2-0. In groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat waarschijnlijk ook door als een van de beste derdes na 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. En de Rode Duivels kunnen een mogelijke tegenstander zijn van Australië. Eerst afwachten natuurlijk wat ze morgen vroeg doen tegen Nieuw-Zeeland.
7: Nostalgie weer.
6: Het is de heetste dag van de week met veel zon en maxima van 30 graden aan zee tot 40 elders. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder hete zondag bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden en frisser. Maximaal rond 25 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... Music. We are... Sta op met Veronique de Kok.
8: Veronique en Sander.
0: Goedemorgen, het is vrijdag en je laptop staat al half in weekendstand. En wij ook een beetje. En welkom bij Nostalgie, waar vrijdag vooral telt als warming up voor dit weekend. Welkom bij onze club.

0: wat een liefdesverklaring op je vrijdagochtend. Goedemorgen, 7 over 8. En op vrijdag mag je altijd even alles loslaten, want het is tijd om te lachen. En dat doen we natuurlijk altijd met onze Robbe, Robbe Bons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ga jij opstaan voor de Belgen vannacht?
1: Ik ga hem doen, denk ik. Ja.
0: Ja, maar nou toch die mannen met die voetbal.
2: Je moet eerlijk zijn, Robbe. Je hebt gezegd, ik ga waarschijnlijk doortrekken tot...
1: Ja, wel, dat is opblijven dan.
0: Ja. Nou ja. Samen met Sander dan.
1: Nou, why not?
2: Maar misschien komen we elkaar nog tegen in het nachtleven vanavond.
1: Oei. Hier there's
0: Antwerpen onveilig maken.
2: De Showbiz Club, jongens, dat wordt fantastisch.
3: Showbiz Club.
0: Ja, jullie weten toch dat het morgen live is live is, hè?
2: Ja, ja, ik weet het.
0: Zie dat
2: ja.
0: je daar staat, hè?
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja? Amai, dat belooft.
2: Ja, ja.
0: Zwat, Robbe, jij hebt de week weer gefileerd.
1: Correct, ja.
0: Was het een goede week?
1: Ja, ja, ja, veel gebeurd.
0: Alright, ik ben er helemaal klaar voor, joh.
1: Alrighty. Er was deze week een primeur, want er was een volledig vrouwelijk scheidsrechtersteam op het WK voetbal. Wat fantastisch is natuurlijk, maar spelers opgepast, dan gaat het niet over wat dat getackelt, maar hoe dat getackelt. Ja?
0: God.
1: En nog hebben die voetballers tegenwoordig tegenover de vrouwelijke scheidsrechters allemaal nog altijd meer schoenen en chakossen.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Jeremy Doku miste de scoreloze 0-0 match van de Rode Duivels tegen Iran om zijn vrouw bij te staan bij de bevalling van hun zoontje. Wat hij ook doet, dat was de belangrijkste assist van zijn leven. De Rode Duivels groepswinnaar maken, dat wordt nog een heel andere bevalling, denk ik. Het kindje heet Praise. Dat zal zijn god hierboven, denk ik, wel enorm op Praise stellen.
0: Mm-hmm.
1: Het is code rood in België, maar zo'n paar dagen, dat valt best mee. Weet je waar het al meer dan 4 jaar code rood is?
0: Nee.
1: Oekraïne. Olivia Rodrigo organiseert een eigen muziekfestival met alleen vrouwen op de affiche. Ja, dat gaat een onvergetelijk festival worden natuurlijk, maar één ding is zeker, het wordt miserie op de parking. Er wordt onderzocht of de Mechelse politie jobstudenten PV's liet schrijven. Ja, dat werd ontdekt na het lezen van die PV's, waarin dat stond No Cap, die de Lulu broke in de No Chill tijdens een zware inbreuk in een Osso in BXL en krijgt Loki een straf van 1 jaar effectieve Jilla en een boete tussen 6.000-7.000 doekoe. Tjala's de popo.
2: Is je zo makker dan ik?
1: Aan een zwemmeer in een Oost-Duitse stad geldt een nieuwe regel. Alleen mensen die Duits spreken, mogen hier zwemmen. Ja, degenen die dat niet kunnen, mogen wel gebruik maken van de speciale douches. Luna Hendricks kondigde afgelopen week aan dat ze stopt met kunstschaatsen. Ja, gaat ze dan vanaf nu natuurlijk schaatsen? Hoe zit dat? Er blijkt een netwerk te bestaan van mannen die naaktfoto's van hun vrouwen delen zonder dat die vrouwen dat weten. Maar de vrouwen werden ondertussen al op de hoogte gebracht, want ze konden geïdentificeerd worden dankzij het adresboekje van Ruben van Gucht. Ruben van Gucht wordt de derde presentator van de Tafel op Play. Hij gaat dus nog meer op uw tv komen. Ideaal, want normaal komt hij vooral in iemand anders zijn vriendin.
0: Oh, nee.
1: Er waren 5 leden van de Taliban deze week in Brussel voor onderhandelingen. Ze zijn kort gespot in de frituur en bestelden een frietoorlog met de mitraillet.
0: Lekker.
1: Zeg eens komt terug met James Cook. Ik heb een raad voor James. Zeg eens nee. En de laatste, het videogame GTA, Grand Theft Auto, kunt je nu voorbestellen. Ik heb dat gedaan, want ik kan niet wachten om auto's te pikken, random mensen in elkaar te slaan en naar de hoeren te gaan. En ook om GTA te gamen natuurlijk.
0: Ah, ja.
1: Dat was een...
0: Echt waar. Maar ik vond het wel goed weer.
1: Yes.
0: Lekker grof, I like it.
1: Ja, dat is een feit.
0: Dat is toch goed?
2: Alleen, hopelijk dat je vlot van de parking geraakt en anders zal Veronique komen helpen.

0: Freak, c'est chic. Zometeen krijg je nog een grote hit van Bon Jovi. Komt Tony Esposito langs met een clown die je volgens mij nog steeds kan boeken op feestjes. Papa Chico.
1: Oeh, bestaat dat nog?
0: Ja, ik denk dat je... Zou je die nog kunnen boeken, Papa Chico?
2: Is hij niet super dood? Sorry.
0: Die is niet super dood.
2: Ik krijg altijd deze worst. Allee, zo een... een worstje in de benen. Waarom wilde jij Papa Chico worst? Dat kreeg ik altijd.
1: Bestaat dat ook wel?
2: Ja, zeker.
1: Nee, maar Papa Chico, dat was inderdaad in mijn tijd dan. Als ik echt kind was, dus toch al even geleden.
2: Nee.
1: Dan werd hij heel veel gevraagd. Maar dat is toch al even...
0: Je kan hem nog altijd boeken.
1: Toch nog altijd.
2: Papa Chico.
0: Papa Chico, de specialist in artistieke en commerciële animatie.
2: Wow.
0: Hij doet toch een zomershow? Ja, ja, hij is er nog helemaal bij. Papa Chico.
1: Allee, je hebt dat
2: met zuurstof en rollator.
1: Zeer goed. Allee. Dat zal misschien wel iemand anders zijn die Papa Chico speelt.
2: Ik denk dat dat nog klein zoon Chico.
0: Ik denk dat dat nog dezelfde is.
1: Amai, oké dan.
2: Wow.
1: Ondertussen, mannen, is het 8:15. Nog even in het weekend begint. Hè. En ook die vakantie die komt dichter en dichterbij. Wij zijn er volgende week gewoon nog één weekje om samen met jou op te staan. Maar dan opent ook al wel ons grote nostalgie-reisbureau. De hele zomer lang maak je kans op tripjes in binnen- en buitenland. En wij mogen volgende week, Sander, al eens een reisje naar Parijs weggeven.
0: Ja, wat je daarvoor moet doen, dat hoor je volgende week. Maar dat betekent dat we vandaag, voor de allerlaatste keer in de geschiedenis van het eerste... jaar sta op met Veronique de Kok, het prachtige spel beroemd in 30 seconden gaan spelen voor sokken. Prachtig.
1: Nee, prachtige sokken.
0: Ja.
1: Prachtig paar sokken, toch?
0: Ras Simons heeft gebeld en hij zei, ik wou dat ik ze ontworpen had. Dat heeft hij gezegd.
1: Hij was jaloers. Maar het is de allerlaatste kans nu, dus als je nog wil meespelen, stuur dan nu het woordje sok in onze nostalgie-app.
0: Echt, allerlaatste,
1: dan zijn ze weg, uitverkocht, klaar.
0: We verbranden een overschot.
1: Nee,
0: dat is niet waar. Dat is niet...
2: Ik heb geen sokken aan, dus ik wil die dan wel.
1: Echt, Sander, jongen, echt waar.
0: Bon, wil jij ze nog, die sokken, voor ik ze begin te verbranden, stuur dan nu sok in de nostalgie-app.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
13: Formidabele goal!
12: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
13: Daar is hem!
12: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
14: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
14: Safti.
16: Goedemorgen. Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van 1 heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.
17: Stel.

0: Ik heb het nog even uitgezocht. Papa Chico, dat is nog steeds Pierre Houters. Wow. Staat 40 jaar op de planken vorig jaar. Dus het is nog altijd de originele Papa Chico.
1: Ah wel, chapeau dat je dat nog kunt.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Nou, Meezing Vrijdag is het vandaag. Dus je gaat nog de hele dag dit soort meezingers voorbij horen komen. Ook bij ons Alexandra zometeen. Maar wij moeten nu vooral eerst spelen voor zo'n paar sokken natuurlijk. Die prachtige sokken. En ik speel vandaag samen met Ellen, is dat? Uit Onze Lieve Vrouw Lombeek. Goedemorgen Ellen.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Zeg Ellen, hoe heb jij geslapen afgelopen nacht met die hitte?
3: Afschuwelijk. Allee, eigenlijk beter dan vorige nacht.
1: Ah, toch wel. Oké.
3: Okay. Maar zo ja, 5, 6 uur, hè.
1: Ja. Zeg, je morgen voor die duivels, ga je opstaan of niet?
3: Nee, ik ga slapen als ik kan.
1: En wel, groot gelijk geef ik u. Die sokken die gaan dus voorlopig nog niet nodig zijn met dit weer, maar ik hoop wel dat je ze gaat winnen. We gaan spelen en je krijgt daar hulp, heb ik begrepen, hè?
3: Ja.
1: Wie zit er bij jou?
4: Charlie.
1: Oh, wauw, Charlie. En wie ben jij? Ben jij... Hallo?
3: Een meisje.
1: Een dochtertje.
4: Een meisje.
1: Ja, een dochtertje. En hoe maar Charlie, ja, kan alle richtingen uit.
0: En hoe,
1: ja.
0: hoe oud ben jij, Charlie?
4: 9.
0: Oh, 9. Dan gaat dat helemaal goed komen.
1: Charlie, jij moet mama heel goed helpen. Ik ga zelfs een paar bekende namen omschrijven, Charlie. En dan moet jij zeggen, of Ellen natuurlijk, wie dat is. Jullie krijgen daar 30 seconden de tijd voor. Is dat duidelijk?
4: Ja.
1: Alright, hier gaan we. Een acteur, hij speelt Lars in Familie. Zo'n presentator.
3: Nee, pas.
1: Oh, Kurt Rogiers. Dan een stripfiguur, de tante in Suske en Wiske. Hoe heet die?
3: Sidonie.
1: Ja. Dan de zwarte zangeres van K3. Ze is nu op zwangerschapsrust.
4: Maarten.
1: Ja, is binnen. Dan West-Vlaams acteur, die Nonkels uit en Callboys meedoet. Hij is ook de voorzitter van Sporting Hasselt. Een blonde.
3: Ja.
1: Rick.
3: Nee,
1: we gaan passen. Rick Vrijen. Dan de actrice die de bomma speelt in Familie. 100 jaar geworden.
3: Annie Gerard.
1: Ja. Annie Gerard. Steve binnen.
0: Hoppa. Oh, mijn hart.
1: Amai, dat was spannend. Zeg Ellen, hoe? Ik vond het al heet genoeg buiten, hè? Potverdorie. Maar bon, de sokken zijn binnen. Zijn ze voor Charlie of zijn ze voor Ellen?
3: Wij delen dat sokken.
1: Jullie gaan dat delen.
4: Dat zijn mijn sokken.
1: Charlie, groot gelijk, joh. Oppassen die handel. Veel plezier ermee. Geniet nog van die hitte. En goed weekend.

0: Goedemorgen, het is 8:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart.
1: Leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar scoren bijzonder goed op de verkeerstoetsen. Gemiddeld tussen 75% en 87% blijkt uit resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag lossen de leerlingen wel goed op.
2: Ja, bij de kinderen is die kennis goed, maar ik vraag me af bij de volwassenen. Als je diezelfde...
0: En dan kijk jij naar mij?
2: Nee.
0: Kijk jij nu echt naar mij?
2: Nee, dat bedoel ik niet persoonlijk. Ik vraag me gewoon af, mocht je diezelfde toets nu aan volwassenen geven over verkeersregels. Zouden die even goed scoren, denken jullie?
0: Nee, ik vrees als je zo het rijexamen terug moet doen als volwassene, dat je dat niet meer haalt.
2: Ik denk dat ook. Ik denk dat ook. Nee, speciaal.
1: Spreek voor jullie zelf. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Er ontwikkelt zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden, want er is wel wat geurhinder. De gemeente Evergem stuurde zelfs een BE-alert uit. En op het WK voetbal staan Nederland, Japan en Zweden in de 16e finales. Net als Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Nederland ontmoet in zijn 16e finales Marokko. Japan mag tegen Brazilië. In groep D won Turkije vanmorgen van de Verenigde Staten met 3-2. Maar de Amerikanen waren al geplaatst en de Turken al uitgeschakeld. Australië gaat ook door en speelt misschien tegen onze Rode Duivels als die morgen winnen. Ook Paraguay staat in de 16e finales als een van de beste derdes.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: De kans is bijzonder groot dat vandaag de warmste van het jaar wordt. Onder een stralende zon stijgt het kwik vanmiddag tot 32 graden aan zee en tot wel 40 elders. Er kan na de middag en vanavond gedonder van komen. Morgen vroeg om 5 uur, wanneer onze Duivels voetballen, is het nog altijd plakkerig warm bij 25 graden. Het is meteen het begin van de zoveelste hete dag op rij bij 38 graden. Pas vanaf maandag wordt het minder warm bij een graad of 26.
5: Wachten tot de zolder hoeft echt niet. DEBA Meubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.

0: Elfaville, die brengt ons een tripje naar Japan. Volgende week kan hier een tripje naar Parijs winnen tijdens Stap op met Veronique de Kok. Dus ja, wij vertrekken nog niet op vakantie. Wij sturen jou misschien wel op vakantie. Zo leuk kan het leven soms zijn.
1: Goedemorgen, het is 8:57 ondertussen geworden. Ik kijk er al naar uit om in die zon te gaan zitten. Maar eerst belangrijke zaken. Er moet nog gebeld worden naar de Verofoon. Wat een route heeft die Sander de afgelopen 360 dagen afgelegd. Hè?
0: Weet je nog ooit waar we begonnen zijn? Wie als eerste de Verofoon had? Weet je dat nog?
1: Oh, nee.
0: Dominique Persone.
1: Just.
0: De chocolatier.
1: Just.
0: Dat was de allereerste persoon die de Verofoon in handen had.
1: Ja, dat is juist.
0: Dit seizoen.
1: Kijk eens, wat een traject heeft hij ondertussen afgelegd. Hè? Ik denk al honderden BV's heeft hij al mogen opnemen. Gisteren lag hij bij Birgit van Mol, daar was hij beland. Maar aan wie heeft zij hem nu doorgegeven? Dat weten we straks.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
14: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
15: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
16: ja,
15: toch?
16: Absoluut, ja, absoluut.
14: Krijg je een helder gehoor op de economie.
17: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
14: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
18: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
14: Ontdek, luister, dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
19: Sta op met Veronique de Kok.
7: Oh, ja, goedemorgen iedereen. Elisabeth Wissi-Baten hier. Verona

0: Ja, Sander, bij wie komen wij op onze zomerse vrijdag terecht? Gaan we bellen?
1: Hallo, met Connor.
0: Goedemorgen. Ik veronderstel dat Connor Rousseau is aan de stem te horen.
1: Ja, ik weet niet veel andere Connors dat je kent, maar ja,
0: ja, ik ken er nog wel een, ja. Maar ik vind het wel leuk. Een politicus aan de verofoon. Dat vind ik echt plezant. Hoe is het met jou, Connor?
1: Zoals met iedereen, denk ik. Een beetje
0: warm.
1: Aan het puffen van de warmte. Dus, ja. Ik woon op een appartement op bovenste, dus het is hier echt wel een goede oven, zeg maar.
0: En wat doe je dan om af te koelen? Zijn er zo van die tricks dat je kunt meedelen?
1: Ah, wel, ik ben er naar op zoek. Ik heb zoal alles geprobeerd. Oei. Als je hebt, Veronique, please help me out. Maar ik heb geen airco in mijn slaapkamer.
0: Ja, maar Sander, natte handdoek. Ja, een natte handdoek, zei je.
2: Natte handdoeken hangen en daar een blazer tegen zetten, bijvoorbeeld. Dat werkt als een soort airco. Ik kan het echt aanraden. Bij mij werkt het.
0: Ja.
1: Goh. Ja.
0: Ja, Connor klinkt heel enthousiast, Sander.
2: Ik hou mijn tips voor mij.
0: Maar bon, we gaan toch even naar de luisteraar opgooien. Ja, zeg maar.
1: Ik had gelezen warme douches.
0: Warme?
1: Voordat je gaat slapen. Ja, omdat dat je aderen meer openzet. En eigenlijk als je een warme douche neemt, dan gaat je lichaam vanzelf proberen afkoelen. En je moet 's ochtends een koude douche nemen en 's avonds een warme douche. Dat heb ik gelezen. En
0: dat weet ik niet. Ik pak gewoon een lauwe douche. Gewoon lauw. Even nat maken en dan naar je bed gaan. Zo doe ik dat. Swat. Connor, nu dat je toch aan de lijn hebt. Ik ben wel eens benieuwd hoe dat in het Vlaams parlement is nu. Want dat is toch met een glazen koepel daar, dacht ik. Hè? Is dat dan ook geen broeikaseffect dat je daar hebt? Of valt dat mee?
1: Eigenlijk kunnen we dat gewoon een serre noemen.
0: Oh my god. Vreselijk. Ja.
1: Maar vreselijk moet wel zeggen, daar is zo een klein beetje airco.
0: Ah, toch wel.
1: Ik denk niet dat wij daarover mogen klagen. Er zijn mensen die ik vandaag zie buiten werken.
0: Mm-hmm.
1: Zo
0: ja,
1: aan
0: ja,
1: de
0: dat
1: wegen
0: is waar.
1: Werken of
0: dat
1: zo. De groendienst en zo. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk, schandalig dat die op dit moment zo over de middag moeten werken en zo.
0: Ja, chapeau dat die dat doen. Hè. Zeg, het is ook al even geleden dat we jou nog op tv zagen. Allee, buiten dan in duidingsprogramma's. Staat er nog iets op de planning? Zijn er zo dingen waar je graag aan zou willen deelnemen?
1: Goh, ik was ooit eens gevraagd voor zo over de oceaan.
0: Ah ja?
1: En dan, dan moesten 3 weken onbereikbaar zijn. Maar dat gaat niet met de job natuurlijk. Maar op zich zijn dat zo van die avontuurlijke dingen spreken me wel eens aan.
0: Oh, dat zou je wel meedoen. Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, jawel. Omdat ik dat niet ben. Dus zo is out of comfort zone.
0: Ja.
1: Ik ben niet zo avontuurlijk. Ik ben niet het type dat gaat gaan kamperen of 3 weken op een boot zit of zo.
0: Ah, maar zo, voor de rugzak dan, zo'n berg beklimmen, dat is dan wel niks voor u?
1: Normaal gezien niet, maar ik zou mijzelf eens willen testen, zo, snap je? Ik denk zo. Maar dat staat niet op de planning alleszins.
0: Nee, nog niet.
1: Mag
0: je het niet vertellen? Dat kan ook, hè?
1: Ah, wel, normaal gezien zou ik het niet mogen vertellen, maar dat staat nu echt niet op de planning.
0: Ah, oké. Okay.
1: Voilà.
0: Oké. Zijn er nog leuke plannen voor deze zomer?
1: Ik werk eigenlijk juli nog en dan probeer ik de eerste 2 weken van augustus vrij te nemen. En ik ga normaal gezien de eerste week van augustus met wat vrienden naar Spanje en een paar Belgische festivals meepikken.
0: Uiteraard, dat hoort ook.
1: Belgische festivals.
0: Dus, uiteraard. En dan komen we elkaar misschien tegen, wie weet. Heel goed.
1: De welke ga jij doen?
0: Oh, ik weet eigenlijk nog niet, Sander. Wat gaan wij allemaal doen?
2: Pukkelpop? Je weet niet of je Pukkelpop samen?
0: Pukkelpop gaan we samen doen, hè?
2: Ja. Ja.
0: Voilà, bij deze. Sean, Con, wat ik nu?
2: Con.
0: Oh my god.
1: Okay.
0: De hitte slaat toe. De hitte slaat toe. Connor, merci dat je eens even aan de lijn mocht hebben. Geniet van uw zomer en van al uw festivalletjes.
1: Jij ook.
0: Salutjes. Bye bye.

0: Steve Winwood met Valerie. Goh, man, ik dacht vroeger dat je Call on Me zei.
1: Call on Me.
2: Ah ja, maar zo is er toch een nummer gemaakt, hè? Een dansfestje daarvan.
0: Ja, ik dacht dat dat was, maar Valerie had ik dus niet door.
2: Hij wordt gewoon helder zin.
0: Ja, pas op, als kind dan maak je zo fonetische klanken en dan denk je dat dat is, hè. Dan weet je eigenlijk nooit wat ze echt zingen, hè. Dag Alexandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique. Ben je klaar voor morgen?
0: Jij ziet er fantastisch uit, jong.
2: Wel, dankjewel.
0: Alexandra staat hier in een fel rode tanktop met zo'n losse, ja, satijnachtige broek. Wauw.
2: Oh, dankjewel.
0: Very nice.
2: Ja, ik moet blijkbaar wat meer kleur dragen, hè. Ja. Zo van die heftige kleurtjes.
0: It suits you.
2: Dankjewel. Morgen gaan wij dus naar Life is Life.
0: Ja, naar de Robbie kijken, hè. De Robbie Williams.
2: Robbie, maar ik ga ook nog wel... Ik ga proberen daar toch Suzanne en Freek willen.
0: Daar wil ik mee starten.
2: En de Sugar Babes.
0: In de Sugar Babes.
2: Heb je die al gezien?
0: Ja, ik heb die ooit al gezien. Ja, die zijn wel leuk.
2: Lang geleden, dat is echt wel goed.
0: Mijn enige issue is nog, wat moet ik dragen bij die temperaturen?
2: Mijn vriendin en ik, wij komen ook. En wij zijn er ook al gisteravond over bezig geweest.
0: En? Ja, wat gaat het niet?
2: Een shortje en een topje. Wat, ja, wat kan je anders doen?
0: En een pet.
2: Maar ik ga wel sneakers aan doen. Ik weet dat het al warm is.
0: Echt?
2: Veronique, dat wil je niet meemaken. Zo in de... In de halve broek van Linkeroever.
0: Oh, dat worden ze van die natte zweet. Oh, nee.
2: Dat weet ik niet. Nee, korte stok. Ja, we zullen het wel zien. Dat zijn issues voor morgen.
0: Veel plezier, hè.
3: Straks bij Nostalgie.
2: Dat was nu echt een vrouwenbabbel. Britney Spears zo meteen.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg Chantal, wat is dat?
7: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
6: Maar zeg, die slaat erop die nevest.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkwand, dat was een goeie tip, hè?
7: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
6: Ah ja.
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
8: Kurkfabriek.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be. Nostalgie.
2: Een goedemorgen. Het is bijna 9:01. Het nieuws met Bart van Langhoven. En de leerlingen van het eerste, derde en het vijfde leerjaar die scoren blijkbaar goed op verkeerstoetsen.
3: Ja, gemiddeld tussen 75% en 87% blijkt uit resultaten van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De voorrangsregels en de juiste plaats op de weg blijven het moeilijkst. Vragen over het openbaar vervoer, de dode hoek en veilig fietsgedrag lossen de leerlingen wel goed op. Vlaamse Stichting Verkeerskunde hamert erop dat het kennen van die verkeersregels eigenlijk nog altijd een basisvoorwaarde blijft om de veiligheid op de weg te blijven garanderen. In de haven van Gent brandt het bij het afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar ook restafval ligt. Er ontwikkelt zich veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden, want er is wel wat geurhinder. Het Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert uit, net als de gemeente Ertvelde en Zeilzaten. De oorzaak van de brand blijft bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. Bijna 25.000 langdurig werklozen die de eerste maanden van dit jaar hun uitkering verloren, krijgen een leefloon van het OCMW of staan op de ziekenkas. Het gaat om mensen die langer dan 8 jaar zonder job zaten, blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. En de regering De Wever verstrengde de regels nog onlangs rond langdurig werklozen. Want als je nu zonder job zit, dan krijg je nog maar 2 jaar een uitkering.
4: Nostalgie weer.
3: Veel zon, maxima van 30 graden aan zee tot 40 in de rest van het land. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Maar de kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten stijgt. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En van maandag tot en met woensdag afwisselend zon- en wolkenvelden. Frissere maxima rond 25 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing. Zing vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
5: Alexandra Potvin.
2: Ik heb het gevoel dat vandaag ook mijn hersenen in brand staan. Het is dus niet alleen een burning heart, maar volledig in vuur en vlam door het weer natuurlijk. Survivor komt eraan. Naam Britney Spears. Goedemorgen.

0: En hoe zit het met jouw Burning Heart Survivor?
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: En Hits at Work wordt vandaag Hitte at Work. Het wordt zo goed als zeker de warmste dag van het jaar. Allee, toch tot nu toe. Met hier en daar de temperatuur die gaat oplopen tot 40 graden. Vooral in Limburg heb ik vanochtend gehoord. Dus alvast sterkte daar. We hebben gisteren overleefd, dan zal het vandaag ook nog wel lukken. En ik hoop dat je genoeg afkoeling hebt tijdens het werk. Of misschien dacht je, mij gaan ze echt niet hebben. En heb je een extra dagje vrij geworden en wordt genomen. En wordt het dit. Ha. Puffend richting een heet weekend. Zingen lukt wel nog altijd. De zomer van 2010, daar neem ik je mee terug naartoe. Met veel vuvuzela's. Zuid-Afrika. Ja, ja, het WK. En overal klonk olé, olé. Officieel was het geen WK-lied, maar het voelde wel zo. Ook op ook de inzending voor Frankrijk op het Eurovisie Songfestival toen. En officieel dus een meezinger bij Nostalgie. Deze.
2: Tout le monde!
0: Je suis Matador. Allez, hola, hola, we zijn vertrokken.

0: Hope of Deliverance van Paul McCartney. Ik heb echt zoveel last van de warmte. Het is niet normaal. Charlotte heeft gestuurd in de nostalgie. Alexandra, wil je nu eens een tip geven om af te koelen? Want jouw warme stem die helpt daar zeker niet voor. Dat is mooi van jou. Ik ga je vertellen wat wij gedaan hebben gisteravond voor we gingen slapen om toch een klein beetje af te koelen. Maar zo meteen Fleetwood Mac eerst en Madonna. Goed nieuws voor de fans, want Graham Norton, de bekende tv-host, heeft een exclusief interview met haar gehad in Londen. En dat kan je morgen zaterdag zien om 9:45 op Canvas. Dus kijken of de digicorder programmeren.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: En, wat gaan we vandaag doen?
4: De badkamer renoveren!
3: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
5: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
3: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
5: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
4: Yay!
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

vooruitkijken, want we zitten midden in een hele warme zomer. Met hopelijk nog heel fijne dingen die gaan gebeuren. Charlotte die vroeg mij dus of ik eventueel een tip had om toch een klein beetje af te koelen. Wel, ik ga je vertellen wat we gisteren gedaan hebben. Goeie tip van mijn vriendin trouwens. Je weet wel zo van die kleine ijspaks die je gebruikt normaal gesproken als je een blessure hebt of zo. Die kan je in elke apotheker kopen of soms in andere zaken ook. Wel, zo'n kleine ijspak hebben we in een klein handdoekje gewikkeld. Dat dan op het hoofdkussen gelegd van het bed. En dan met je hoofd en je nek daarop. Mannetjes, dat was zalig. Ik kan het iedereen aanraden. Het is in ieder geval goed om al goed in te slapen. Ga je nog wel wakker worden natuurlijk in de loop van de nacht, omdat het nog altijd heet is. Maar ik vond dat een fantastisch idee en ik ga het vanavond opnieuw doen. Dus ik geef het maar mee. Mark stuurt ook nog in de Nostalgie-app. Wees blij dat het niet sneeuwt, anders moest je sneeuw ruimen. Ja, en dit? Ken je dat nog? Ken je dat geluid nog? Het geluid van een ijskrabbertje. Haha, krabben, krabben, krabben. Maar dat doen we dus nu niet, want we zitten in de zomer van 2026. En dat merk je ook hier bij Nostalgie. DJ Jazzy Jeff.

0: een natte handdoek in de vriezer leggen en die eruit halen als je gaat slapen. Helpt ook natuurlijk om het af te koelen s'avonds en dan in je nek leggen of op je hoofd. En Jori die neemt gewoon een hete douche en dan kletsnat in bed met de ventilator op. Je zal wel slapen, stuurt hij. Ik weet het niet. Ik kan het eens proberen. In ieder geval, wij gaan verder met de geweldige hits hier bij Nostalgie. Amazing Vrijdag met zometeen een nummer. Ah, geweldig. Van strandbaars tot dansvloeren overal ter wereld. In 2010 is echt niemand eraan ontsnapt. En meer dan 15 jaar later nog altijd onweerstaanbaar. Twee Puerto Ricanen na Chenise.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Ah, oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
13: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: At work.

Rudy is helemaal mee met het concept. Ideale muziek bij zulke warm weer. Tuurlijk wel. Love It stuurt hij in de Nostalgie-app. Lun Santo, featuring Don Omar. Hele grote hit. En ik kreeg een berichtje van Erwin in de Nostalgie-app. Die wil gaan lunchen vanmiddag in Hartje Antwerpen op een terras. En hij vraagt dan aan mij, weet jij toevallig wat adresjes in Antwerpen waar het cool is op het terras? Erwin, dat is een utopie, dat bestaat gewoonweg niet. Zeker niet in het centrum van de stad. Dus ik kan jou daar echt niet bij helpen. Ik weet één ding, als ik nu zou gaan lunchen... Ja, sorry, die zou binnen in de airco zijn, denk ik. Of ergens in het bos onder de bomen, dat zou ook nog wel kunnen. Maar Erwin, je kan proberen. Je kan proberen. Ik vind het moedig van je. I Can Tina Turner, daar gaan we mee meebrullen zo meteen. Proud Mary, naar deze wax. And building a bridge to your heart.

0: Rolling on the River. Daar wil iedereen nu wel zitten, denk ik. Ike en Tina Turner. En ik ben een beetje in shock, want Frey van Nesten die heeft een bericht gestuurd in de Nostalgie-app en hij zegt: goedemorgen, het is hot, maar vooral respect voor mijn collega's die nu aan het asfalteren zijn op de wegen van onze stadsbadergroep. Dat meen je toch niet, Frey? Dat kan toch niet meer met deze superhete temperaturen? Dat mag toch niet? Dat is niet goed voor de gezondheid. Als het echt nog gebeurt, dan ongelooflijk veel respect voor jouw collega's. Nog eventjes doorbijten. En ik heb nog een steunbetuiging voor al die asfalteerders op dit moment. Komen jullie er wel? Echt waar? Met bloed, zweet en tranen en met genoeg hydration breaks, om het met de termen van het WK tegenwoordig te zeggen. Die voetballers die mogen dat ook, dus zeker asfalteerders. Er is Volumia, hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: wat ik wil.
1: Wordt nogmaals bevestigd dat asfalteerders nog wel degelijk aan het werk zijn bij deze temperaturen. En ook Misha heeft iets gestuurd, ook een beetje respect voor de collega's van de lijn die nu aan het rondrijden zijn met een bus zonder airco. Man, man, man.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Zoveel respect. Het enige voordeel, misschien tegen volgende week 5 kilo minder, hè, door het zweten. Matthew Wilder, die krijg je na het nieuws.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radion.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
9: Proximus. Think possible.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
13: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
14: Lotto is op zoek naar een tong.
15: Dat heb ik.
16: Affirmatief.
14: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
16: Absoluut.
14: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
17: Een mocha banaan salami smaak.
18: C'est si bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
1: Goedemorgen, het is 2:40. Het nieuws met Bart van Langehoven. En ruim 1 op de 3 speelpleinen, Bart, werkt blijkbaar met een wachtlijst of een inschrijving. Ja. Stop, zo populair.
19: Ja, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, zeg maar, de lagere school. Terwijl het aantal animatoren daalt, zegt de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking, omdat de meeste animatoren zich niet meer vrijwillig willen engageren. En daarom zoeken ze ook iets anders, al maar vaker een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden voorbije jaren. Zeker als ze met meerdere kinderen zijn natuurlijk. In de haven van Gent brandt het bij afval- en recyclagebedrijf Renewi. Het vuur brak uit in een van de grote hallen waar ook restafval ligt. Er ontwikkelde zich heel veel rook die van kilometers ver te zien is. De brandweer vraagt de mensen ook om ramen en deuren dicht te houden. Want er is ook wel wat geur hinderd. Gentse stadsbestuur stuurde ook een BE-alert dit vanmorgen, net als de gemeente Ertvelde en Zelzaten. De oorzaak van de brand bij Renewi blijft voorlopig onduidelijk. Politie en parket onderzoeken de zaak. En in Groot-Brittannië gaan koning Charles en koningin Camilla niet meer in Buckingham Palace wonen, als dat gerenoveerd is. Ze willen het paleis alleen nog gebruiken voor officiële gelegenheden. Bijna 2 eeuwen lang woonden die Britse koningsparen in Buckingham Palace. Maar sinds 2020 moet er niemand meer door die renovatie werken. En Charles en Camilla willen dat zo houden. Ze resideren nu in Clarence House vlakbij. De Britse koning maakte ook als eerste vorst trouwens openbaar hoeveel belasting hij betaalde. Bijna 13 miljoen pond. Charles behoort daarmee tot de 100 grootste belastingbetalers daar in Groot-Brittannië.
1: Maar het is ook een van de rijkste koningshuizen, ja, voilà, denk ik. Voilà. 1 in 1 is 2, denk ik dan. Ze kunnen het misschien verhuren, hè? Buckingham Palace, voor feestjes. Voor al je feestjes, nu naar Buckingham Palace.
2: Nostalgie weer.
19: Dat zal ook wat kosten, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
19: Tot vanavond schijnt die zon volop bij 30 graden aan zee, 40 in het oosten. Vooral in het westen en oosten kans op warmteonweders. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan ook opnieuw een stevige onweersbui vallen met hagel en windstoten. Zondag dan periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij 30 graden. En toch wel eens kijken volgende week maandag tot en met woensdag. Oef, afwisselend wat zon en wolkenvelden en frisser vooral, maximaal rond 25 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are
0: at work.
1: Jawel.
15: Alexandra Potvin.

0: toch echt een van de beste danshits uit de 90s voor mij. La Bouche en Be My Lover. Volgende week sta je nog 1 week op met Veronique en Sander voor ze even in zomerrust gaan. Maar wat een seizoen is het al geweest eigenlijk. Heel veel leuke gasten, discussie. Het is altijd ambiance tussen die twee. En de laatste weken kon je ook elke ochtend de Veronique de sok winnen. Tenminste, het zijn wel 2 sokken natuurlijk. Vanochtend was het even spannend, want luisteraar Ellen en haar dochter Charlie die wonnen zo'n paar sokken. Al zorgen die binnenkort hopelijk niet voor een familiale ruzie.
1: De sokken zijn binnen. Zijn ze voor Charlie of zijn ze voor Ellen?
2: Oh, wij delen dat sokken.
1: Jullie gaan dat delen.
3: Dat zijn mijn sokken. Dat zijn mijn sokken.
1: Charlie, groot gelijk, jong. En oppijzen die handel.
0: Oh, dat zijn mijn sokken, zo schattig. Het was de laatste kans om mee te spelen met het spel Beroemd in 30 seconden. Want volgende week openen we hier het grote nostalgie-reisbureau. Dat wordt zo tof. En kan je bij Veronique en Sander een reis naar Parijs winnen? Oh, oh, oh. We trekken samen rond de wereld, heel de zomer. Maandag iets voor 9 uur beginnen we eraan. Hooray, hooray, it's a holiday. Wees maar zeker.

0: samen richting het misschien wel heetste weekend van 2026. Frank Stallone kwam uit de film Staying Alive met John Travolta. Was eigenlijk de opvolger van Saturday Night Fever. Toffe film eigenlijk. En hier gaan wij verder natuurlijk met Meezing Vrijdag en de perfecte soundtrack die past bij het hete zomerweer. Zoek ze meteen verkoeling op een strand ver van hier met Gilbert Montagnier. Eerst nog die grote hit is van Joan Osborne.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Dat wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
10: En wij klussen allemaal mee!
11: Met 20% korting, hè?
9: En op wat?
10: Op alles!
9: En wanneer?
10: Nu zondag!
9: Wie klust er allemaal mee?
10: Wij klussen allemaal mee!
12: Dit?
13: Samen met Gamma!
12: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Ondertussen bij vak.
15: €1.347.
16: Minder.
15: €1.256.
16: Nog minder.
15: €1.127.
16: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
15: €1.098.
16: Oh, spijtig.
17: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
18: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
19: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
20: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
21: Formidabele goal!
20: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
21: Daar is hem!
20: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
22: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
23: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
22: Safti.
24: Klein stresske.
25: 7 Seconds Away.
24: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

wat een zomersnummer stuurt Edwin. Ja, natuurlijk, die moeten er zijn. My name is Robbie Williams. Your ass is mine. Dat is voor morgenavond. Want hij is de headliner van Life is Life. Die Robbie Williams, trouwens een fantastische line-up. Je kan eens kijken op de website. Ook zondag, gaat het festival nog door. En hebben ze ook nog fantastische artiesten die komen. Maar wij gaan allemaal met een hele bende van nostalgie. En natuurlijk ook vooral voor Robbie Williams. Die zal afsluiten op zaterdagavond. Maar we doen veel meer, want morgenmiddag om 12 uur... neemt Kim Muilaert je mee in de wereld van Robbie Williams. Dat doet ze tussen 12 en 2. Met de Robbie Williams top 15. Dat is ideaal als je onderweg bent naar Live is Live. Of misschien gewoon thuis geniet in een boom onder de schaduw. Of binnenblijft in de airco. De hits van Robbie Williams klinken overal even goed natuurlijk. Maar het is een extra cadeautje als je naar het festival gaat morgen. Er zijn nog tickets, dus wie nog wil komen, kan dat nog doen. En ik heb natuurlijk weer een fantastische hit van Robbie. En dat is Tripping.

0: Als je deze hebt meegebruld, dan heb je het waarschijnlijk ook nog warmer gekregen. Michael Bolton. Nostalgie. En de laatste keer voor we officieel de zomer induiken bij Nostalgie, dat je twee hits hoort van dezelfde artiest in Hits at Work. Vandaag dus even Hit at Work geworden. Een ticket heb je niet nodig, een goed humeur wel voor de groep die we vandaag hebben, Marcia en ik. Want we stappen zo meteen op de bekendste partybus van de jaren 90 met de eerste grote hit van de Venga Boys. Perfect voor Amazing Friday.
1: Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Lenen bij Leeman.
8: Zeg Harry, was je die nou op haar horloge te zien?
9: Ja, wacht nou even, Suzy.
8: Oeh, wacht even.
9: Nog een minuutje.
8: En wat is er dan?
9: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
8: Moe Harry toch.
10: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgiereisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgiereisbureau. Luister en je bent op vakantie.
13: Bus, cruise of vliegvakantie.
14: Reizen Lauwers.
13: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
14: Reizen Lauwers.
15: At work.
16: Alex

0: allemaal over hier bij Nostalgie. Nothing's gonna stop us now van Starship. En kijk wie er boven water is gekomen. Siegfried de Donker. Siegfried. Zo staat hij in onze app.
1: Alexandra, zeg. Looking for some hot stuff, baby, this evening. Looking for some hot stuff, baby, tonight.
0: Hij heeft dus ook meegezongen met Donna Summer daarnet. En straks, als je het nog nodig zou hebben om opgewarmd te worden, is hij er samen met Toon in het Amazing Café tussen 3 en 6 hier bij Nostalgie. En nu, de Venga Boys. 4 kleurrijke Nederlanders met compleet foute outfits die van elke 5 één groot feest maakten. En het begon met deze hit.
2: And down.
0: Dat is dan ook de enige tekst. Up and down. Ook een bescheidentje bij ons. Maar het echte succes kwam na die Eurodance-knaller een paar maanden later. Want toen begon de legendarische Venga Bus te rijden. Iedereen wilde mee. En plots kende ook de hele wereld de Venga Boys. Het is ook een nummer 1 hit geworden trouwens bij ons in Vlaanderen. Als ik af en toe mij verspreek, dat is echt door de warmte. Het is mij vergeven, hè. Laat die partybus maar komen. Iedereen stapt op.

0: De Venga Boys, we like to party. En Arno reageert in de Nostalgie-app. Yes, morgen eindelijk naar de Venga Boys in Nederland. Ik kijk er echt naar uit. Wel, stuur nog eens even waar ze komen, want ik vind het eerlijk gezegd niet meteen terug. Straks ook nog een andere van de Venga Boys bij Marcia. En dat zal rond 12:15 zijn. Ik heb ook het laatste gesprek van een ondernemer die we leren kennen via Unizo. En dat is echt een hele speciale vandaag. Zeker blijven hangen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En ook deze fantastische Whitney Houston is erbij zo meteen na 11 uur. I'm your baby tonight.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viske.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmis.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
4: Nostalgie. Het is bijna 11:02. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven en een phishing kwelduivel voor jongeren. Wat is dat?
5: Ja, het is zo erg zelfs dat bijna 4 op de 10 jongeren het niet aan hun ouders durven vertellen dat ze slachtoffer werden van phishing. Ze lopen volgens een nieuw onderzoek vaker tegen de lamp dan hun ouders ook. Die kijken kritischer naar verdachte betalingen bijvoorbeeld. Komt onder meer doordat jongeren opgroeien in een digitale wereld, waardoor ze alles online veel sneller vertrouwen. Maar vaak is dat dus onterecht. 1 op de 3 speelpleinen werkt met een wachtlijst of inschrijvingsstop, want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, terwijl het aantal animatoren daalt, omdat de meesten zich niet meer vrijwillig willen engageren en daardoor zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren, zeker als ze meerdere kinderen hebben. En In Congo zijn nu al meer dan 300 mensen gestorven door de nieuwe ebola-uitbraak. Dat aantal stijgt iets sneller dan verwacht. De Congolese ziekenhuizen telden intussen meer dan 1100 besmettingen. En die nieuwe ebola-variant is dodelijker en er is ook geen vaccin voor.
4: Was er een probleem?
5: Ik denk dat per ongeluk de voorbeluistering ingedrukt werd en dat ik wegviel vandaag.
4: Ah, is het echt waar?
5: Ja, kan gebeuren. Dat is die warmte, hè.
6: Nostalgie weer.
4: Ja, plakkerige vingers.
5: Ja. Tot vanavond schijnt de zon volop bij 30 graden aan zee en 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kan een warmteonweer losbarsten. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm. Minima van 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. En ook dan kan er opnieuw een stevig onweersbui met hagel en windstoten vallen. Zondag periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt ook minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at Work.
7: Alexandra Potvin.
4: En het is Hitte at Work vandaag. Ik ga nog door tot 12 uur en daarna Marcia natuurlijk. Yes komt eraan, owner of a lonely heart. Maar eerst I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston.

0: Als je nostalgie luistert, ben je nooit alleen. Welkom in ons clubje. Het is echt het gezelligste clubje van Vlaanderen dat groter en groter wordt. En je hoort een yes.
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: Dat is absoluut waar. Tot vanavond nog. Perfecte muziek, perfecte soundtrack om dat hete weekend in te stappen samen met Nostalgie. En als je aan zomer denkt, ja, dan denk je ook aan Belle Perez. Ik heb echt zoveel aan haar gedacht de afgelopen maanden. Heel moeilijke periode heeft ze achter de rug na het plotse overlijden van haar man eind vorig jaar. Iedereen in shock natuurlijk. Maar ze heeft stap voor stap opnieuw de kracht gevonden in wat ze het liefste doet. En dat is natuurlijk zingen en op een podium staan, optreden. Het werkt als een soort therapie. En deze zomer heeft ze dan ook weer een drukke agenda. En wij allemaal blij natuurlijk. 26 juli bijvoorbeeld op de Gentse feesten. 17 juli het Afro Latino Festival en nog veel meer. Je vindt alle concerten terug op belleperez.com. En dit is ook zo'n fantastische uit 2005 al.

0: En Koen die zingt. Zij zweeft soms. En nu hoorde ik echt vandaag. Maar ik zweer het je. Zij zweet soms. Hoe zou dat nu komen? Ik bel vandaag niet met zomaar een ondernemer. Wel met iemand die door Unizo werd uitgeroepen tot de winkel hier van het jaar 2026. Het is bakkerij Matthias en Jasmin uit Langepark Poelkapelle. En dat mocht een tijdje geleden gevierd worden met 160 gasten en een DJ-set van jawel, onze eigen Tony Talboom. Matthias vertelt er alles over na de police en Lionel Richie.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Onze duivels die spelen al om 5 uur 's ochtends. Dus de vraag is dan, sta je daarvoor op of niet? Wacht van het nieuws. Jij hebt grote plannen, hè, om 5 uur 's ochtends.
3: Ik ga kijken in de Pelgrim. Dat is een gekende padelclub. Maar ze hebben daar ook zo
2: gezellige... Nee. Jij gaat gewoon om 5 uur 's morgens op café zitten.
3: Padelclub, zeg je dat?
2: Zeg padelclub. Het is gewoon een café.
1: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Maandag gaan we op reis. Vanaf dan gaan we een reis rond de wereld maken. Dus vandaag sluit ik de gesprekjes met lokale ondernemers in schoonheid af. Want ik bel met de officiële Unizo winkel hier van het jaar 2026. Dat is een titel voor winkels die veel meer doen dan verkopen alleen. En dat geldt absoluut voor bakkerij Matthias en Jasmin uit Langemark Poelkapelle. En die hebben dat ondertussen al goed gevierd. Proficiat, Jasmin.
1: Ja, dankjewel, dank u. We zijn alleszins heel gelukkig alvast.
0: Ja, dat zal wel. Dat is ook een ongelooflijke eer, denk ik, om die prijs te krijgen. En jullie waren blijkbaar heel erg verrast toen jullie dat hoorden. Winkel hier van het jaar?
1: Zeker, dat klopt. Dat was een totale verrassing, want we hadden het niet verwacht. Mijn man had de kandidatuur ingediend en uiteindelijk kregen we het telefoontje dat de jury unaniem beslist had dat wij dat waren. Dus dat was wel een hele aangename verrassing natuurlijk.
0: En de jury prees vooral jullie lokale engagement. Hoe hebben jullie dat gedaan, Jasmin?
1: Dat klopt inderdaad. Wij doen van alles hier. Het is niet alleen het verkopen die hier belangrijk is in onze winkel, maar uiteraard ook het contact met de mensen. De mensen liggen graag in zijn hart. Dat gebeurt ook wel eens bij ons. Ja. We zijn graag ook een luisterend oor, dat doen wij vooral. En ook, wij hebben met ons 10-jarig bestaan van onze bakkerij, hebben wij een groot ontbijt georganiseerd. En per verkocht ticket ging er 5 euro naar Pelicano Kinderarmoedefonds. En zo hebben we een mooi bedrag kunnen bij elkaar sprokkelen van 2400 euro.
0: Wow.
1: Dat we toen konden schenken aan hen. Ja. Dus dat is wel fijn. Ook bij plaatselijke verenigingen.

0: met onze lokale volleybalvereniging. Zij stonden hier ook met de braaworsten en drank. En de inkomsten gingen ook naar hen toe. Dus die hebben we ook niet voor ons gehouden. Zo blijft het engagement verder gezet worden. En dat was heel plezant. We hebben er allemaal van genoten. Er was ook een 160-tal mensen aanwezig. Dus dat was wel...
1: Ja, ja. Ik heb daar toen filmpjes van gezien. Het was absoluut de moeite. Dat gaan ze nog lang herinneren daar in Langemarkt.
0: Zeker,
1: in Kapelle, denk
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker.
1: Maar in ieder geval nog eens dikke proficiat met de prijs van de winkel hier van het jaar. Fantastisch ook wat jullie allemaal doen voor Langemark Poelkapelle. En Jasmin, natuurlijk zijn jullie ook een hele lekkere warme bakker. Hè? Dat mogen we niet vergeten.
0: Dat klopt zeker. Altijd welkom alvast.
1: Oké, een hele fijne en hopelijk niet te warme zomer. Want voor bakkers is het ook warm, denk ik, s'nachts.
0: Ja, dat is niet zo aangenaam voor ons, deze temperaturen. Maar we maken er het beste van.
1: Voilà, ik hoor het. Je blijft in ieder geval heel enthousiast. Een heel fijn weekend. En tot misschien nog eens.
0: Oké, zeker alvast. Voor u hetzelfde. Dag.
2: Waarom lokaal winkel hier?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Ontdek waarom we winkelhieren op unizo.be/winkelhier.
4: Het is Amazing Vrijdag.

0: Hoe funky kan een vrijdag voormiddag zijn? BB&Q Band. Derde en laatste wedstrijd in de eerste ronde van het WK voor onze Rode Duivels. Morgenochtend, onze tijd 5 uur, spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Ze moet echt kunnen winnen. Ik ben eigenlijk niet van plan om op te staan. Dus eigenlijk niet kan slapen door de hitte. Ja, het is er echt, het is erop of eronder. Ze moeten winnen gewoon. Jij kan nog altijd in de Nostalgie-app de eindscore sturen. En ook in welke minuut het eerste doelpunt zal gemaakt worden. En dat kan je een barbecue van Weber opleveren. Die geven Sander en Veronique weg. De winnaar wordt bekendgemaakt maandagochtend, dus blijf maar sturen in de app. Zometeen Hathaway en Lily Allen.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de solde, mijn schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
11: En wij klussen allemaal mee.
12: Met 20% korting, hè?
10: En op wat?
11: Op alles.
10: En wanneer?
11: Nu zondag.
10: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee.
13: Hoe maakt u het?
14: Samen met Jamma.
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Hitte at work.

bands uit de 90s van Hathaway. En er zijn toch wel wat Belgen die gaan opstaan om naar de Rode Duivels te kijken. Jo ook, want zijn twee zonen hebben besloten om te komen kijken bij Casa Di Padre. Ja, de plicht roept dan, hè?

De zomer zit volledig in je radio bij Nostalgie met Eros Ramazzotti. Ja, de stad is bloedheet, dus wat doe ik dan? Ik ga even richting de zee. Voetjes in het water. Dat is toch ongeveer 10 graden minder warm, denk ik. Ik wil jullie niet jaloers maken, hè. Maar hier bij Nostalgie gaat het feestje verder. Amazing Vrijdag met zometeen om 12 uur Marcia Boirodi. It's summer in the city. Er is Joe Cocker.

0: Straks. Straks bij Nostalgie.
1: Is het goed als Jimmy Cliff mee in ons team zit zometeen met Reggae Night? Reggae Night. And we'll be jamming till the morning. Het is meezing vrijdag voor iets toch? Hij komt er zo aan na het nieuws.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
6: Grando. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
10: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
11: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
12: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
13: Als dit herkenbaar is voor jou...
14: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
15: Oh, mijn voetjes met die koude vloer.
14: Leuk.
15: Wow, jij vindt dat leuk.
13: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
14: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
15: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
13: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
16: Kurkfabriek van Avermaat.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. En veel mensen vinden dat ze te veel moeten betalen voor zonnecrème.
17: En daarom smeren ze zich ook minder vaak in dan ze eigenlijk zouden willen. En dat is niet zo gezond, bewijst een rondvraag van verzekeraar AG. Toch is preventie belangrijk, want 1 op de 5 Belgen krijgt in zijn leven huidkanker. Daarom werkt de verzekeraar samen met onder meer pretparken, maar ook de Giro, om bij hen gratis zonnepalen te plaatsen. Daar vinden mensen zonnecrème om zich te beschermen tegen de zon. En ook aan zee vind je van die zonnepalen, want zo'n 2 op de 3 Belgen vinden dat mensen makkelijker aan die zonnecrèmes moeten kunnen geraken. De Cel Leefmilieu verwacht dat er vandaag en morgen veel ozon in de lucht zit. Ook hogere waarden dan de Europese drempel toelaat, komt uiteraard door de aanhoudende hitte in combinatie met luchtvervuiling. Ook gisteren stelden experts vast dat de ozondrempel was overschreden, onder meer in de meetstations van Gent, Sint-Agatenbergen bij Brussel en Vezin in Wallonië. De Cel Leefmilieu raadt mensen met gevoelige luchtwegen of ademhalingsproblemen af om zich zwaar fysiek in te spannen tussen 12:00 'smiddags en 22:00 'avonds. Ook kinderen en oudere mensen die letten maar beter op. En ruim 1 op de 3 speelpleinen werken samen met een wachtlijst, of werken met een wachtlijst beter, of een inschrijvingstop. Want het aantal kinderen stijgt jaar na jaar, vooral dan jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Terwijl het aantal animatoren daalt, omdat de meesten zich niet meer vrijwillig willen engageren voor een soort van speelplein. Daarom zoeken ze al maar vaker naar een betaalde vakantiejob. Vorig jaar gingen zo'n 200.000 kinderen in de zomer naar een speelpleinwerking, vooral naar die in hun buurt. En voor ouders is zo'n vorm van opvang betaalbaarder geworden de voorbije jaren. Zeker als ze meerdere kinderen hebben.
0: Nostalgie weer.
17: Tot vanavond schijnt de zon volop. 30 graden aan zee, 40 graden in het oosten. Vooral in het westen en oosten kan er een onweersbui vallen. Vannacht vrijwel helder, maar opnieuw warm. Minima van 20 graden tot 24. 24 graden. Morgen opnieuw zonnig bij 29 graden aan zee tot 39 in het oosten. Er kan opnieuw een stevige onweersbui met hagel en windstoten vallen zaterdag. Zondag dan, periode van regen en onweer met tussendoor opklaringen. Het wordt minder heet zondag bij zo'n 30 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
18: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hitte at work.
19: Marcia Buerodi.
1: En hoe hou jij het uit tot nu toe? Druipend in het zweet of toch een plekje gevonden waar het lekker fris is? Zitten we al aan de ijsjes misschien? Ik zorg voor de beste muziek. Nu met Jimmy Cliff.

Amy Grant. Tussen de grootste hits at work. Vandaag hitte at work voor de gelegenheid. We zijn door de warmste dag van het jaar aan het ploeteren momenteel. Maar je doet het niet alleen hier bij Nostalgie. Ik heb alles mee beloofd om dat weekend te halen straks. Een auditief plonsje hier en daar. Wat beats voor die extra duw in de rug. Maar vooral extra veel meezinggehalte in elke hit die je hoort. Zometeen debuut de soirée. En nu, Blondie.

0: Remy. Free babbelt een mondje Frans mee in de nostalgie app. Bon weekend, Marcia, zegt hij. Je suis prêt à 15h aujourd'hui. Joepie. Ja, excellent. Hij vreeg de laatste loodjes, dus we gaan ze laten vliegen. Komt in orde. Straks met een topzangeres die haar droomjob vond bij de droogkuis. Eerst langs Bryan Adams, over 2 minuutjes.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
7: Formidabele goal!
6: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
7: Daar is
6: hem! We are red, we are devils, we are Nostalgie.
8: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
9: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
8: Safti.
10: Oké, actie!
11: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
10: Perfect.
11: Koop je tickets via kinepolis.be.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be.

Escape van Enrique in jouw Amazing Vrijdag. Op naar een zangeres nu die ooit haar eigen Amazing Vrijdag aan het doen was op het werk. Jaren, jaren en jaren geleden bij een droogkuis was dat ergens in Londen. Stond daar niets vermoedend mee te zingen met Stevie Wonder op de radio. Net zoals we dat allemaal wel eens doen, denk ik, op het werk. En net op dat moment wordt het talent van ons Annabelle ontdekt daar in die droogkuis. Door een klant die nogal wat connecties bleek te hebben in de muziekwereld. Hier hoor je haar nog eens uit volle borst met

0: Nou, wel, op vrijdag mag toch al eens iets feestelijker, niet? Dus stappen we straks samen op een felgekleurde feesttrein met de betere 90s party anthems in de box. Een hit die jou meteen ook instant vakantiegevoel oproept. Nog voor 1 uur.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
10: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
9: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
11: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
12: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
11: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
12: Ja, zit er zeker, want het is echt...
11: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
12: Ah, wat kost dat ongeveer?
11: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
12: Ah.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
17: Van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
18: At work.
19: Marcia Buarodi.

0: Zalig. Op vraag van onder andere Mandy Geudes duiken we vandaag in de muziek van de Venga Boys. Altijd feest met deze bende. Kreeg je al bij Alexandra deze We Like To Party. Hun eerste hit werd het eind jaren 90. Wel, we gaan onze body move. Komt in orde vanmiddag. Het werd het begin van een reeks partyknallers voor de Venga Boys. Die ze op zo'n slimme manier in elkaar hebben gezet ook. Opzwepende, toegankelijke meezingers. Waarvan ze ook heel goed wisten dat ze perfect zouden werken in de discotheken. En evengoed ook aan het zwembad van menig hotel wereldwijd. Waardoor heel veel mensen, jij misschien ook, hun hits linken aan een of ander ontspannen all-in vakantie. En er spontaan gelukkig van worden. Ondertussen ook alweer een succesvolle comeback gehad, de Venga Boys. Ook een vaste waarde geworden op elk festival met een klein beetje een nostalgische insteek. Hun grootste hit kwam er net voor de Nillies. Die gaat ons helpen meevliegen naar het zonnige Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: straks bij Nostalgie.
1: Zing jij gewoon verder met London Beat. We spreken af, stipt om 1 uur.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Lotto is op zoek naar een tong.
8: Dat heb ik.
9: Affirmatief.
7: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
9: Absoluut.
7: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
10: Een mocha banaan salami smaak.
11: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
12: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Dat wordt chili con serieus veel carne.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
15: Dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
3: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
3: Reizen Lauwers.
4: Nostalgie. Het is 1 voor 1. Goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En er is, Vrouwtje, nu al opnieuw een dagrecord verbroken.
5: Ja, het is dus de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het zo net 33,7 graden. Het vorige dagrecord is 50 jaar oud, toen was het 33,5 graden. En het is nog vroeg, de temperatuur zal nog verder oplopen. Het is al de derde dag op rij dat het 50 jaar oude dagrecord sneuvelt. Het is een drukke dag op Brussels Airport. Daar verwachten ze vandaag 82.000 reizigers. Want heel wat mensen vertrekken nu al op vakantie. Nochtans start de zomervakantie in het Nederlandstalige onderwijs officieel pas volgende week woensdag. In Wallonië pas op 6 juli. De drukste dag op de luchthaven wordt 20 juli met meer dan 90.000 passagiers. Brussels Airport verwacht de hele zomervakantie zo'n 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een tweedehands platform Vinted. Aanleiding zijn meldingen over mogelijke kinderhandel via verdachte advertenties. Speelgoed, knuffels en beeldjes staan op het platform te koop voor duizenden euro's. Maar in de beschrijvingen worden kinderen omschreven zoals leeftijd, lengte, haar en oogkleur. Vinted zelf ontkent elke link met criminele activiteiten. Het onderzoek moet nu uitwijzen of er effectief sprake is van kinderhandel of het gaat om complottheorieën.
2: Het weer met Erwin Franks.
6: Het lijkt momenteel wel warmer dan in de sauna. Ondertussen is het kwik opgelopen tot 32 graden. Straks rond 16 uur stranden de temperaturen ergens tussen 38 en 40 graden. Met veel zon, maar lokaal is er kans op een hitte onweer. Morgen opnieuw heet bij 38 graden met kans op onweer. En ook zondag blijft het nog warm bij 30 graden met zon, met wolken en enkele onweersbuien. Pas maandag wordt het minder warm.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
7: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
2: Het is Meezing Vrijdag. We are... We are... Nostalgie. Hitte at work.
8: Marcia Buerodi.

Ja, jongens. Pointer Sisters in de warmste 26 juni sinds het begin van de metingen. Het ging er net nog over in het nieuws. We zijn dagrecords uit die legendarische zomer van 76 aan het verpulveren vandaag. Robin Koppens voelt het ook. In Laarne momenteel heeft hij daar 37 graden op de thermometer staan, stuurt hij in de Nostalgie-app. Dus het zal er nog echt gaan inzitten vandaag, denk ik, die 40 graden hier en daar. Ik wens je genoeg frisse slokken, zonnecrème, een zuchtje van de ventilator en vooral ook veel muziek. Hier is Kid Rock, All

Zeg, heb jij toevallig nog plaats op jouw terras voor een gloednieuwe Weber barbecue op onze kosten? Ja? Dan leg ik je zo uit hoe je eraan geraakt. Na Billy en Bonnie.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
4: Vak. Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
7: Lenen bij Leeman.
8: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
9: Ja, wacht nou even, Suzy.
8: Oeh, wacht even.
9: Nog een minuutje.
8: En wat is er dan?
9: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
8: Moe Harry toch.
10: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
12: Lekker.
11: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
12: Zalig, vertel me meer.
11: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
12: En dat alles op maat van ons budget?
11: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
13: Het is Meezing
14: Vrijdag.

0: It's a Heartache, Bonnie Tyler. Onderweg naar die laatste groepsmatch van onze Rode Duivels op het WK. We spelen tegen Nieuw-Zeeland. Vannacht om 5 uur 's morgens al, morgen vroeg. Sta je daar voor op of niet? Dat was een van de gespreksonderwerpen bij Sander en Veronique vanmorgen. Onze collega Bart van het nieuws, al zeker wel. Hij heeft zelfs al een café gevonden waar hij met vrienden naar de match kan gaan kijken. Al zorgt dat dan weer voor andere dilemma's.
1: Wat ga ik doen? Ga ik morgenochtend om 5 uur voor de croissant, de boterkoek en de koffie? Of ga ik voor...

0: struck by a smooth criminal. Nog voor 2 uur zing jij hier sowieso ook al mee met een van de showbeesten van het moment. Morgen is hij in ons land trouwens.
1: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
2: Thank you!
1: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
3: Oh, Robbie.
1: Tot je thuis bent.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Hoe maakt u het?
4: Samen met Yamaha!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
9: Hitte at work.
10: Marcia Buarodi.

Ondertussen doet Patrick Moer zelfs een extra effort met zijn pronostiekje in de Nostalgie-app. Hij denkt dat we 6 keer gaan scoren tegen Nieuw-Zeeland morgen vroeg. Met doelpunten van Doku, 2 keer Lukaku zit hij er ook bij, De Bruyne, Pardo en Van Aken. Staat genoteerd, Patrick. Maar gewoon, de pronostiek en de minuut waarin het eerste doelpunt valt is zeker al voldoende, hoor, om mee kans te maken op die gloednieuwe Weber barbecue. Veel succes. En nu een frisse duik in de 80's met Taylor Dane.

al zingend naar het weekend. Dat fantastisch gaat klinken hier bij Nostalgie. Met mijn collega Kim Muilaert. Ze neemt je morgenmiddag mee in de wereld van Robbie Williams. Ideale opwarming als je dan toevallig onderweg bent naar zijn optreden op Life is Life hier in Antwerpen. Maar zeker ook leutig gezelschap als je plannen net iets rustiger van aard zijn morgen. Ons Kim met haar lading Robbie Knallers vanaf 12 uur hier bij Nostalgie. En nu naar het nieuws van 2:00.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
11: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
12: Nostalgie. Het is 2 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met vrouwtje Kaljon. In Leuven is er een Eurostar-trein stilgevallen, vrouwtje.
13: Ja, die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. De passagiers kregen water en werden intussen op een andere trein gezet richting het station Leuven, om van daaruit hun reis naar Parijs verder te zetten. 3 mensen waren wel onwel geworden en ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De impact op het andere treinverkeer valt mee, zegt Infrabel. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de Krim. Dat is het door Rusland geannexeerde schiereiland. Het moet de economische problemen aanpakken en de stabiliteit op de Krim verzekeren. Het schiereiland staat de laatste maanden onder druk door de zware Oekraïnse aanvallen. Daardoor is er een tekort aan brandstof en zijn er ook vaak stroomonderbrekingen. Oekraïne probeert de Krim zo te isoleren van de andere bezette gebieden en Rusland. En tennis. Onze landgenoten treffen vrij pittige tegenstanders in de eerste ronde van Wimbledon in Londen. Alexander Bloks moet al meteen tegen de Duitser Alexander Zverev, die enkele weken geleden nog Roland Garros won. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks op Wimbledon staat. Rafael Collignon neemt het op tegen de nummer 23 van de wereld, Arthur Fils. En voor Zizou Bergs wacht de Fransman Humbert. Elise Mertens treft dan weer een haalbare kaart met de Duitse Laura Siegmund. En Hanna van de Winkel staat tegenover de Amerikaanse Claire Liu. Wimbledon start volgende week maandag.
0: Nostalgie weer.
13: Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmte-onweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft ook warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen en onweersbuien en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
14: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag. We are
15: Nostalgie.
0: Hitte at work.
16: Marcia Buarodi.

Een lekker zonnige Dinky Toys. Out in the streets hier bij Nostalgie. De voorbije weken hebben we kennis gemaakt hier in Hits at Work met zoveel toffe, creatieve ondernemers. Van chocolatiers tot carwashes en alles daartussen. Allemaal mensen die vol voor hun passie of hun droom gegaan zijn. En ik heb uit al die gesprekken de voorbije weken geleerd dat daar eigenlijk geen leeftijd op staat. Op het volgen van die droom en het starten van die zaak. Misschien heb jij ook een idee al een tijdje, maar durf je nog niet springen? Wel, dan gaat Joran Keulenbroek van Unizo je kunnen geruststellen. Of dat hoop ik toch tenminste. Over een goed kwartier gaan we even bellen. Eerst meer muziek van Simply Red zometeen. En hier een extra portie strijdlust. Gloria Gaynor, You Will Survive.

0: Money's Too Tight to Mention, Simply Red. Ze zijn momenteel hun 40-jarig bestaan aan het vieren. En ze hebben, geloof ik, als ik me niet vergis, vandaag een concertfilm uit. Opgenomen in Santiago, Chili. Een extra kijktip erbij, zo onderweg naar het weekend. Blijf zeker ook bij mij voor R.E.M. liever en Kate Pearson.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Onze duivels die spelen al om 5 uur 's ochtends. Dus de vraag is dan, sta je daarvoor op of niet? Bart van het Nieuws, jij hebt grote plannen, hè, om 5 uur 's ochtends.
3: Ik ga kijken in de Pelgrim. Dat is een gekende padelclub, maar ze hebben daar ook zo
2: Nee, Bart, jij gaat gewoon om 5 uur 's morgens op café zitten.
3: Padelclub, zeg je niet dat?
2: Zeg padelclub. Het is gewoon een café.
1: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
9: En wij klussen allemaal mee!
8: Met 20% korting, hè? En op wat?
9: Op alles!
8: En wanneer?
9: Nu zondag!
8: Wie klust er allemaal mee?
9: Wij klussen allemaal mee!
10: Hoe maakt u het?
11: Samen met Gamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
13: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
14: Ik wacht op de zolder, schat.
13: Ja.
15: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
16: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
17: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

0: Peťa Bebel.
1: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
2: Formidabele goal!
1: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
2: Daar is hem!
1: We are red, we are devils, we are Nostalgie.
3: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.
3: Safti.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
7: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
6: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
7: En of dat beter klinkt.
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
8: Kurkfabriek van Avermaat.

0: Wat als je al een tijdje speelt met het idee of de droom om een eigen zaak te starten, maar je durft de stap nog niet helemaal zetten, omdat het nog iets te spannend of te onzeker aanvoelt, omdat je misschien denkt dat je er nog te jong voor bent of net te laat aanvoelt om er nog mee te starten? Ah wel, niks is minder waar, heb ik geleerd van alle ondernemers die Alexandra en ik hebben gesproken de voorbije weken, en al helemaal niet met de steun van Unizo erbij. Ik leg het voor aan Joran Keulenbroek, woordvoerder van Unizo. Goedemiddag, Joran.
1: Goedemiddag.
0: Ik had het gevoel van wel in al die fijne gesprekken met die ondernemers, maar is het ook echt zo, Joran? Zijn we in onze samenleving voldoende ondernemingsgezind op dit moment?
1: Ja, we leven natuurlijk in België in een KMO-land en ook er zijn heel wat ondernemingsgezinde mensen. Ik heb ook al wat cijfertjes dat bewijzen. We tellen vandaag in Vlaanderen en in Brussel 930.000 zelfstandigen. En dat is een historisch record. 10 jaar geleden waren er bijvoorbeeld nog maar 720.000. Dus op 10 jaar tijd is het aantal zelfstandigen eigenlijk met 30% gestegen. Dus

0: maar nog niet durven springen?
1: Wel, wie dat vandaag wil starten, moet dat gewoon echt doen. Onze economie en onze maatschappij hebben die mensen echt nodig. Mensen die durven springen, die iets willen bouwen, klanten willen helpen, werk willen creëren. Die mensen zijn de motor van onze economie en van onze samenleving. Maar wel één grote boodschap, spring niet blind. Een goed idee is superbelangrijk, maar het zal niet volstaan. En daarom hebben we 3 tips. Als je dat interessant vindt, wil ik die wel even delen met jou.
0: Zeker, doe maar.
1: Eerst en vooral, ken uw cijfers. Die liggen wel voor de hand, maar weet gewoon perfect wat uw zaak zal kosten, wat dat uw product zal kosten, wat zal uw materiaal, uw huur, uw energie, uw verzekeringen, wat zullen die allemaal kosten? En eenmaal dat je kostenplaatje hebt, dan kan je verder. Ten tweede, durf uw prijs gewoon juist zetten. We merken heel vaak bij starters dat ze te bescheiden zijn om hun prijs juist te zetten, maar als zelfstandige kan je wellicht iets en heb je een mooi product. Durf daar gewoon de juiste prijs voor vragen. En dan ten derde, en dat is de allerbelangrijkste, vraag hulp. Laat uw plannen kritisch bekijken door iemand. Er zit hier in België superveel know-how. Ja, gebruik die ook. We leven ook niet in het makkelijkste land. België is nu eenmaal soms een doolhof. Als er mensen zijn die je door dat doolhof kunnen leiden, ja, volg die dan gewoon. En die mensen, dat kunnen professionals zijn, zoals boekhouders of fiscalisten of mede-ondernemers. Maar, en nu ga ik echt het luik reclame maken, ja, in de realiteit merken we dat je gewoon het meeste kans op overleven hebt als je je aansluit bij een ondernemersorganisatie, zoals bijvoorbeeld Unizo, die je dan kan verder begeleiden. Alright. Dus ik zou zeggen, spring zeker, maar spring berekend en spring ook niet alleen.
0: Alright, heel nuttige tips. Ik onthoud, ken je cijfers, durf de juiste prijs vragen en vraag ook vooral hulp. En daarvoor ben je absoluut welkom bij Unizo. Merci, Joran, om extra vertrouwen te geven aan de mensen die nog twijfelen om die stap te zetten. Ik wens jou een mooie vrijdag toe met hier en daar hopelijk ook een beetje koelte voor jou.
1: Ja, dan, ik hoop ook op die koelte, inderdaad.
0: Salut, een fijn weekend.
1: Voor jou hetzelfde, bye
0: merci.
1: Bye.
2: Waarom lokaal winkel Hieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Ontdek waarom we winkel Hieren op unizo.be/winkelhier.
2: Nostalgie.

0: Nog heel even en de deuren van ons nostalgie-reisbureau zwaaien weer open. Massa's kansen voor jou om zelf op summer holiday te vertrekken. En tot dan geniet jij zoals elke dag van de grootste hits. Zometeen heb ik voor jou Roxette en zo'n pareltje van Chicago.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is €25.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee, gracias, Kate.
9: Wereldwijd betalen in vreemde de munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij de meloen delen?
12: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl. Dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hitte at work.
1: Marcia Buerodi.

Kimberly de Mulder is ook al aan het meegenieten, zie ik in de app van deze Chicago. If you leave me now, ze doet het terwijl ze zich klaarmaakt voor een trouwfeest. En ook de proclamatie van haar oudste dochter. Het zal een licht kleedje worden vandaag. En hopen natuurlijk dat de make-up een beetje op zijn plaats blijft zitten met dit weer. Ik hoop met je mee, Kimberly. Het gaat geen simpele opdracht worden, vrees ik. Ja, en anders af en toe je mascara gaan retoucheren. In hopelijk een frisse toiletruimte daar in de feestzaal. Trouwen op de warmste dag van het jaar. Dat kan niet iedereen zeggen, denk ik. Maar goed, we zweten voort op de tonen van Queen nu. I want to break free.

dat is goed. Ik zie nog een paar plekjes vrij in ons meezingcafé. Zet je erbij, geef Sieg en Toon een momentje om achter de bar te geraken. En je bent vertrokken voor de namiddag van je leven. En voor een bronstige Tom Jones. Dat ook.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café. Tell me what it takes.
1: Zelfs als je dacht dat het niet meer mogelijk was, gaan wij toch de temperatuur nog wat de hoogte induwen hoor. Zoveel zomerse platen komen eraan straks na 3 uur. En deze sowieso ook al, Soul Sister en Tell Me What It Takes. Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
11: En wij klussen allemaal mee!
12: Met 20% korting, hè?
10: En op wat?
11: Op alles!
10: En wanneer?
11: Nu zondag!
10: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee!
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
17: Info en voorwaarden op carglass.be.
18: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
19: Bus, cruise of vliegvakantie.
20: Reizen Lauwers.
19: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
20: Reizen Lauwers.
21: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
22: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
23: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
22: In Libelle naar...
23: De 5 beste looks van nu.
22: In Feeling of naar...
23: De hotste adresjes in je buurt.
22: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:02 in nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, alle Belgen in Venezuela zijn veilig.
24: Ja, Buitenlandse Zaken heeft iedereen gecontacteerd die zich daar registreerde. Het gaat om zo'n 220 Belgen die in Venezuela wonen. Ze hebben geen bijstand aangevraagd. Venezuela werd gisterochtend zwaar getroffen door 2 aardbevingen. De dodentol loopt snel op. Er vielen al zeker 589 doden en bijna 3000 gewonden. De Europese Unie stuurt reddingsteams en hulpmateriaal naar Venezuela. Ons land bekijkt nog of het Bifaust reddingsteam naar het getroffen gebied sturen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Zo'n 400 passagiers zaten zo'n 3,5 uur vast in Leuven. Ze kregen water en zitten intussen op een andere trein om hun reis verder te zetten naar Parijs. 3 mensen waren onwel geworden en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep. De impact op het treinverkeer valt wel mee, zegt Infrabel. En op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Markendal in Oost-Vlaanderen zijn hittemaatregelen genomen. Zo rijden de mannen slechts één ronde van 20 kilometer in plaats van de geplande twee. De vrouwen leggen dezelfde afstand af. De organisatie voorziet ook sproeiers op en rond het parcours voor de nodige verkoeling. Het BK-tijdrijden start over een uurtje, maar het is zonder Remco Evenepoel, die wil zich focussen op de ronde van Frankrijk. Ook Van Aert is nog oud door zijn elleboogblessure. Bij de vrouwen is het dan vooral uitkijken naar Lotte Kopecky. Zij jaagt er op een achtste BK-tijdritzege op rij.
0: Nostalgie weer.
24: Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft ook nog warm bij 39 graden. Zondag afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt wel wat minder warm bij zo'n 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Sorry, kom mijn oprechte indruk niet bedwingen bij die 40 graden.
2: Ja, maar ook garme die mensen die in die trein zaten, die moeten het warm hebben gehad.
1: Oh mijn god. Het is ook wel funny om nu te weten dat we dan uitkijken naar, oh, het wordt maar 30 graden zondag. Ja, oh, maar verkoeling. Oh, dankjewel, vrouwtje.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. Nostalgie Meezing Café.
3: Toon en Sieg.
1: Nu al onze excuses, want ondanks die waanzinnige hitte ga je het straks nog veel warmer krijgen, want je gaat je niet kunnen inhouden om mee te zingen en te dansen in ons Meezing Café. Ja, nu al sorry voor al dat zweet. Goedemiddag. Sorry.

0: door de zon.
1: Een plek onder de zon, dat zal zijn vandaag. Ga ik toch niet zitten nu hoor. Liever in dat eigen huis dan, daar is het hopelijk toch een beetje cooler.
2: Het Nostalgie Amazing Café.
1: 9 over 3 op vrijdag 26 juni, een hele goede middag. Ja, hopelijk kan jij het hoofd en de rest van je lijf toch wat koel houden. Al zal het niet simpel zijn, hè, op deze bloedhete dag alweer tijdens de historische hittegolf van juni 2026. En net wanneer je denkt, we hebben de meest extreme omstandigheden en gevolgen van de hitte nu wel gezien, dan was daar plots... Zie de donker in korte broek.
3: Yay!
1: My god. Het is gebeurd.
3: Het is gebeurd.
1: Het wonder is geschied.
3: Ja, de mensen zien mij nu niet, maar ik heb een korte broek aan. En dat is iets wat ik nooit doe normaal. En zeker al niet naar het werk. Maar ik ben voor de eerste keer in mijn leven naar het werk gegaan met een korte broek.
1: Ja, ik had u nu ook echt wel helemaal gek en loco in de coconut verklaard. Mocht hier nu vandaag in lange broek verschenen zijn.
3: Ik heb zelfs nog getwijfeld om sandalen aan te doen. Maar dat vond ik een stap.
1: Ja, dat is er dan weer over. Dat zou ik ook niet doen.
3: Oké.
1: Beginnen bij... Een begin en dat is de korte broek. Voilà.
3: Okay.
1: Hoe is het voor de rest, zie je de donker?
3: Goed. Het was een warme week voor
1: uiteraard.
3: Iedereen. Maar we zoeken verkoeling. En dat hebben we vooral met water gedaan.
1: Ah.
3: En we hebben ook een klein feestje gegeven voor onze dochter. Want die verjaart in de zomer. Maar in de klas, ja, vragen we de klasgenootjes naar ons thuis. En het waren allemaal meisjes.
1: Oh.
3: En ik heb ook alleen maar meisjes in huis. Dus ik was het slachtoffer. En ik ben de hele tijd nat gespoten
1: uiteraard.
3: Geweest.
1: Uiteraard. Ja, wat verwacht je dan?
3: In de gevangenis gestoken. Geweest. Dus ja,
1: wat een turbulente week voor jou eigenlijk.
3: Ik heb al niks te zeggen. En toen had ik helemaal niks meer te zeggen.
1: Ik kan het mij zo inbeelden.
3: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik ben ook echt heel goed gezind vandaag.
3: Okay.
1: Want je voelt het in de lucht hangen, behalve de extreme hitte dan. Ja, het is zo een bijzondere periode eind juni. Ook al is het schooljaar officieel nog niet volledig gedaan. Iedereen zit toch al wel een beetje in vakantiemodus. Hè. De examens zijn gedaan. En dan dat laatste weekend van juni, dat heeft altijd een extra speciale vibe. Ik vond dat vroeger in het middelbaar ook altijd de max. Er was dan altijd een fuif om het einde van het schooljaar mee te vieren.
3: Heerlijk.
1: Dat heette bij ons fin d'examen. En er waren ook veel barbecues en tuinfeestjes. Ja. En het was zo het gevoel van vrijheid. Oh. Ja. I love it. Nog steeds eigenlijk.
3: De laatste dag van het school is echt jarenlang mijn favoriete dag geweest. Omdat wij dan met heel de school echt zo brullend de school uitliepen. Rechtstreeks. Wij zaten op een school die dicht bij de Oude Markt zat van Leuven. De grootste toog in heel Europa. En dan liepen we echt naar de Oude Markt. En dan dronken we allemaal pintjes. En dat is echt een school. De schoonste tijd van mijn leven geweest.
1: Ja, en sindsdien is bergaf gegaan
3: is
1: eigenlijk alleen nog maar.
3: Hey. Niet helemaal bergaf. Maar ik zou voorstellen dat we nu niet naar de Oude Markt lopen, maar gewoon naar het terras van ons Amazing Café.
1: Vind ik een topplan, want de deuren van ons Amazing Café zijn dus weer geopend. Geen nood, we hebben genoeg schaduwplekjes en vernevelaars op ons terras gezet, dus geen excuus om ondanks de hitte keihard mee te zingen. En uiteraard vraagt de hittegolf ook om extra zweterige schijven. Dit is er zo eentje van bijna 10 jaar geleden. Van de Australische zanger Justin Wellington samen met het reggae duo Small Jam. Bijzonder aanstekelijk. Aiko, Aiko. Goedemiddag.
4: Nostalgie.
5: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Katrina and the Waves. En een prachtige boodschap. Love, shine a light. 18 over 3 ondertussen.
1: En dat is niet de enige prachtige boodschap dat we krijgen. Maar Kathleen Bogaert uit Nienhoven die stuurt een foto van haar hond. Zo'n prachtige zwart-witte border collie die duidelijk een plonsken heeft genomen. En ze schrijft erbij: oproep aan alle baasjes met een huisdier. Zorg ook voor verkoeling voor je huisdier. Onze Benny heeft alvast de tijd van zijn leven met de tuinslang in onze tuin.
0: Dat is toch belangrijk, hè, dat af en toe wordt meegegeven. Want we denken alleen maar aan ons mensen. Maar de dieren hebben het ook warm natuurlijk.
1: Maar ja, ook niet alleen huisdieren. Hè. Gisteravond zat ik op het terras van mijn huis en opeens kwam er zo'n egeltje aangelopen.
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Dus hebben we die even water gegeven. Oh, het was zo lief. Het was echt
0: en die was daar blij mee?
1: Ja, die was heel blij mee.
0: Ja.
1: En dan is hij wel heel snel weggelopen, dus...
0: Profiteur. Onbeleefd, die egels van tegenwoordig. Echt.
1: Hij keek naar mijn eschok, denk ik.
0: Goed, een vraag waar iedereen in deze hitte ook wel mee zit. Wat eet een mens als het zo warm is? Ja. Wel, onze prangende vrijdagvraag van deze week heeft daar iets mee te maken. Dat is voor zo meteen. Eerst gaan we terug naar het begin van de jaren 80 met een band die de disco-invloeden van de 70s echt moeiteloos kon overhevelen naar het volgende decennium. Ze zorgen voor een heuse celebration van het leven. Welke band dat precies is, dat hoor je over 2 minuten.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi.
3: Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi. Altijd slim. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Zeg dat, Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zalige verjaardagspies.
7: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
7: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
7: Oh.
8: Ja!
7: Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.

0: Sieg de Donker, ooit lid van Cool in the Gang. Het zou zo maar kunnen. Het is bijna 17:30 op deze vrijdagnamiddag. Het is puffen, zweten, bakken en braden deze week. Maar dan stelt zich al snel de vraag, wat eet een mens bij zo'n extreme hitte? Veel mensen grijpen dan naar een lichte maaltijd, een verslaatje of wat fruit. Maar toch luidt onze prangende vrijdagvraag als volgt. Een goed pak frieten eten in deze hitte, ja of nee?
1: Ja, en we stellen die vraag niet zomaar, want wij hebben een artikel gelezen vorige week waar een dokter zei dat het een goed idee zou zijn om een warm pak frieten met zout te eten. En wat ergens ook logisch is, want in dit warme weer drinken we meer en door veel te drinken verdunt ons bloed en daardoor gaan we nog eens veel zweten en dan verliezen we belangrijke stoffen zoals elektrolyten en natrium. En om dat op peil te houden, moet je dus genoeg zout innemen. En dus daarom, een pakje friet met zout zou goed zijn in dit weer. Maar eerlijk, ik voel het toch niet.
0: Nee, nee, niet voor jou?
1: Nee, want ik denk, je moet je langs buiten afkoelen, maar ook langs binnen.
0: Ja, het is een beetje tegen het interne gevoel dat we allemaal zullen hebben. Ja. Zo een veel te warm, vettig pak friet. Dat gaat niet smaken in die hitte. Ik moet toegeven, ik heb dat gisteren wel gedaan.
1: Wat ja,
0: ik had een hele drukke dag. Ik had een optreden. Ik moest heel veel sleuren met veel materiaal. Ja. Heel veel gezweet overdag. En naar huis rijden ben ik onderweg gestopt. En heb ik even een goede hamburger bij friet gegeten.
1: Maar,
0: en dat heeft mij eigenlijk wel deugd gedaan.
1: Toch niet?
0: Dus ik snap het wel. Ja?
1: Nee. Maar wat ik zo raar vind is, als je heel mijn buik vol stopt met zwaar eten, dan gaat alle energie naar je maag gaan.
0: Je mag je wel niet overeten. Ah. Dat staat ook in het artikel wel. Maar, dus je mag niet. Ik heb het echt niet gedaan. Ik heb opgelet.
1: Laten we eerlijk zijn. Je kunt je toch niet overeten?
0: Jawel, ik heb echt een heel klein mini pakje friet en één snacksje genomen. Okay. En dan was ik echt goed voldaan. Okay. En daarna voelde ik van, ah ja, dat heeft precies mijn energiepeil terug wat opgekikkerd of zo.
1: Oké, goed. Ja. Maar het gaat hier vooral over het zout. Ik denk dan, pak een slaatje met geitenkaas en doe er een beetje
0: dat kan natuurlijk ook.
1: Zout op. Ja. Dat zal hetzelfde effect hebben.
0: Dat kan zeker ook. Maar we zullen het eens in de groep gooien. Hè? Onze prangende vrijdagvraag van deze week. Wat denk jij? Een goed pak frieten eten met zout erbij tijdens deze hittegolf? Ja of nee voor jou? Laat het ons eens weten via de Nostalgie-app.

0: Wat een stem had die vrouw toch. Whitney Houston en I'm Every Woman. Een goed pak friet eten in deze hittegolf. Is dat een go of een no-go voor jou?
1: Ah, wel, volgens Christophe Stokmans uit Landen wel. Hij had het artikel ook gelezen en hij dacht, ik neem gewoon de proef op de som. En hij is met zijn zoon Sepp een pak friet gaan halen. En jawel, het heeft gewerkt.
0: Ah, wel, ik vind het herkenbaar. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Maar wat vind jij? Laat gerust nog weten wat jouw mening daarover is. Een goed vettig pak friet met zout wel, want hij eigenlijk vooral over dat zout. Hè. Eet jij dat in deze hittegolf? Stuur het door via de Nostalgie-app. Eerst nog een extra zomerse schijf van een Uruguayaans-Franse zangeres en actrice. Amai, zeg, dat is drie keer snel naar elkaar. Uruguayaans-Frans.
1: Ja, Uruguayaans-Frans.
0: Mooi zo. Ze komt eraan. De naam zegt je misschien niet meer zo heel veel. Ellie Medeiros heet ze. Maar wel zo verschrikkelijk zomers voor zometeen.
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop.
3: En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams radioshow met de Robbie Williams Top 15.
2: De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen.
3: Luister morgen vanaf 12 uur.
2: We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
4: Thank you!
3: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
5: Ah, oh, Robbie.
3: Tot je thuis bent.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: zijn nu zondag open.
12: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
2: We are music. Het Nostalgie Mezing Café.
15: Toon en Sieg.

0: om de heupen alle richtingen mee uit te laten gaan. Zeker die van Sire Donker. Ellie Medeiros en Abailar Calypso.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Een goed pak frieten eten in deze hitte, kan dat voor jou? En doe jij dat ja of nee?
2: Ah, wel, volgens Eddie Jaspers uit Turnhout wel. Hij zegt, hoe vettiger, hoe prettiger zou ik zeggen. Ik probeer meestal vers te koken voor onze opvangkindjes. Maar als er frieten op het menu staan, ja, dan is de eetlust toch nog net iets groter. Dus laat die frieten maar komen. En Ans de Wolf uit Brugge, die laat weten dat ze vooral het lastig heeft om zelf aan het fornuis te staan. Dat snap ik wel.
0: Ja, dat herken ik.
2: Ja, want ik heb zoiets pasta gemaakt. Als je dan zo drie kokende potten hebt staan, dan wordt het gewoon veel te heet. En daarom eet ze dus liever koude dingen, want dan moet ze niet aan dat fornuis staan. En ja, om frietjes gaan, dan lost natuurlijk dat probleem van dat fornuis op.
0: Dat is waar. Ik denk echt dat veel mensen in dit weer s'avonds in hun zetel zitten en ik denk van, ik heb zo geen zin om die keuken in te kruipen en zelf te koken en dan maar beslissen om, ja, om toch iets te bestellen of iets af te halen of zo. Ik denk dat echt. Ja.
2: Maar Maaike Gevers uit Blankenbergen, die heeft nog een hele leuke tip. Vergeet die frietjes met zout, zegt ze. Ik geef jullie één tip en je gaat me voor altijd dankbaar zijn. Vanilleijs met olijfolie en zout.
0: Amai.
2: Ja, even effectief als frietjes, zegt ze. En nog verfrissend ook. Dus geniet ervan.
0: Oké, okay, ik zou er niet aan denken om olijfolie bij mijn vanilleijs te doen. Maar het zou zo maar kunnen.
2: En zout.
0: En ja, nou, dat snap ik wel. Zo zeezout, zo bij chocola of zo, dat kan altijd iets stof geven. Dus ja, we zullen het eens uittesten.
2: Ik probeer het. Voilà. Tegen volgende week kom ik hierop terug.
0: Voilà. Dankjewel voor al die geweldige berichtjes en de tips. Als we maar genoeg water blijven drinken. En dus kijk, af en toe eens een pakje frieten. Het kan geen kwaad. 14 minuten voor 4 ondertussen. Met Ronan Keating bij Nostalgie. Life is a rollercoaster.

0: Komt nog een plezant berichtje binnen. Van Sebastien van Hamme uit Gent.
1: Die stuurt nog. Morgen komt er echte afkoeling. Dan komt VTM weer met een ijsberg.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Hij heeft wel een punt.
1: Hij heeft een punt.
0: Als je even wil afkoelen. Ja. Jaarlijkse afspraak met de Titanic. Het is vrijdag namiddag 26 juni. Het Amazing Café met de beste Amazingers. Dat is al open, maar het weekend dat moet nog geopend worden.
1: Ja, en dat is iets waar wij iedere week toch wel echt naar uitkijken. Dus weet jij, een geweldige Amazinger, een knaller van een plaat, echt zo'n schijf die ons meteen in de weekendsfeer brengt, stuur die dan eventjes door via de Nostalgie-app en dan openen wij straks samen met jou het weekend officieel.
0: Ja, altijd iets waar we naar uitkijken. Laat maar komen, jouw favoriete meezingers om het weekend mee te openen. Eerst deze schijf. Past toch ook wel bij de zomer, vind ik. Zo, ja, zo dat happy melodietje van Ryan Paris.
1: Ik heb al zin in een pintje.
0: Wel, ik eigenlijk ook.
1: Ah, wel?
0: Dat is niet goed, hè. Opletten, nee, hè. Alcohol in die hitte.
1: Dat mogen we niet
0: maar
1: doen.
0: Maar kijk, eentje. Dolce Vita.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Met welke plaat wil jij het weekend officieel openen? Stuur gerust nog jouw suggestie door via de Nostalgie-app. Deze krijg je zo meteen na het nieuws van 4, Spandau Ballet en Gold.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
5: Oké, actie!
6: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
5: Perfect!
6: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 4 het nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, redders aan zee zullen voortaan ingezet worden door de noodcentrale 112.
7: Het is een nieuwe samenwerking tussen alle diensten. De redders worden opgeroepen om dringende eerste zorgen toe te dienen bij incidenten op het strand, duinen of de zeedijk. Ze zijn vaak het eerste ter plaatse en die minuten kunnen het verschil maken in afwachting van de hulpdiensten. Onder meer De Haan, Blankenbergen en Knokke-Heist doen al mee met het project. En volgend jaar volgen ook de andere kuststeden. In de politierechtbank van Kortrijk is een man vrijgesproken nadat hij met 3,5 promille alcohol achter het stuur werd betrapt. Maar de man zag er helemaal niet dronken uit en reageerde zelfs compleet verrast. Na uitgebreid onderzoek bleek dat de man aan een zeldzame autobrouwerijsyndroom leidt. Dat betekent dat je lichaam zelf alcohol aanmaakt. Zijn advocaat legde in de rechtbank medische dossiers voor en ook een gerechtsdeskundige bevestigde de diagnose. In Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbevingen gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. Het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn veilig. Buitenlandse Zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt reddingsteams en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of we het Bifaust reddingsteam kunnen sturen.
0: Nostalgie weer.
7: Volop zon met maxima bij 30 graden aan zee en tot 40 graden in het oosten. In de late namiddag en 's avonds kans op een warmteonweer. Morgen opnieuw zonnig en kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. Het blijft warm bij 39 graden. Zondag dan afwisselend regen, onweer en opklaringen. Het wordt ook minder warm bij zo'n 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Amazing Café.
8: Toon en Sie.
1: Zometeen openen we het laatste gewone weekend voor de zomervakantie. Spannend zeg. Eerst nog met z'n allen de Samba de Janeiro dansen na Spandau Ballet en Gold.

0: omdat het nog niet heet genoeg was buiten,
1: Samba,
0: hebben we ons nog eens nat in het zweet gedanst met Bellini en Samba de Janeiro.
1: Amazing Café.
0: 7:04, middag. Goedemiddag op deze vrijdag 26 juni. Bel snel naar je baas en zeg dat je gaat stoppen met werken, want we gaan het weekend officieel openen.
2: Ja, en er zijn heel wat berichtjes binnengekomen en we hebben er eentje uitgepikt van Kenny de Vries. Maar we krijgen hem jammer genoeg niet vast, maar dat is geen probleem, want ja, dan gaan we het gewoon
0: zelf doen.
2: Zelf doen.
0: Het weekend openen. Ja. En dan stellen we gewoon voor dat jij daar luidkeels meeschrijft wanneer straks het woord weekend geroepen moet worden. Ja. Waar je nu ook bent, of je nog in de auto zit, onderweg naar huis, bijna klaar om aan het weekend te beginnen, of je bent nog op het werk, gewoon even zonder gijnen straks kei luid weekend roepen en dan kunnen we er echt aan beginnen. Zie jij klaar voor je speech?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan gaan we er aan beginnen.
1: Nostalgie Amazing Café.
2: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed, bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgedost met het ereteken van de orde van de knaldrang en met een doctoraat in het fuiven, verklaar ik Sieg de Donker, plaatsvervangende ceremoniemeester van Nostalgie, niet, op deze vrijdag 26 juni het weekend officieel voor geopend. Dus, ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is jouw moment. Het is... Weekend!
3: Hey, hey,
2: het is
3: hey,
2: geopend, hey. Jongens!
0: Het is weekend.
2: Ik hoop dat Kenny toch aan het meeluisteren was en dat hij toch nog weekend heeft geroepen en dat hij spijt heeft dat hij niet heeft kunnen opnemen.
0: Inderdaad, maar we gaan wel keihard het verzoekje van Kenny draaien, want dat is een schijf, jongens. Daar gaan we veel mensen mee blij maken, denk ik. Want het is een band met altijd van die heel extreme fans. Als je fan bent van Dire Straits, dan ben je dat in hart en nieren. En dus gaan we hier keihard van genieten. Sultans of Swing is it.

0: Jammer, jammer, jammer. Kenny.
1: Hallo.
0: Dag Kenny.
2: Kenny, jongen.
0: Waar was je daarnet?
2: Kenny?
0: Hallo Kenny.
1: Ja, sorry, dat was even een verbindingsfoutje, denk ik.
0: Ah, verbindingsfoutje. Ja. Ja, dat hadden we daarnet ook, een verbindingsfoutje. Ja. Want we kregen je niet te pakken. Waar was je?
1: Ja, ik was eerlijk gezegd in mijn laadbak van mijn vrachtwagen.
2: Oei, oei, oei. Oei. Maar oei, oei. Kenny, dat doet je toch niet? Als je bericht stuurt, dan moet je ook opnemen. Hè. Dat is zoals tegen je lief zeggen, ik ben om 1 uur s'avonds thuis. En je komt om 2 uur s'avonds thuis, dat doet je niet.
1: Ja, dat klopt. Ja, mijn fout.
0: Ja, inderdaad. Kenny, je kan het maar op 1 manier goedmaken. En dat is toch nog even, zo luid als je kan, weekend roepen.
1: Oké. Okay. Weekend!
2: Ja, jongens.
0: Kenny, het is u helemaal vergeven en we hebben keihard genoten van jouw verzoekje, Sultans of Swing. Daar heb je toch ook nog een beetje van kunnen genieten dan, hè?
1: Zeker en vast.
0: Voilà.
1: Prachtige.
0: Ah, kijk, voilà. Daar zijn we heel erg blij om. Kenny, maak er een mooi weekend van voor de rest, hè?
1: Ja, bedankt.
2: Ik denk dat Kenny een zonneslag had. Die
0: het
2: zou goed kunnen. Te lang in de zon gelopen. Maar
0: heet ook in die laadbak van de vrachtwagen waarschijnlijk. Ja. Ja.
2: Het is gewoon zo goed weer. En wie goed weer zegt, die zegt natuurlijk ook goede muziek, lekkere dansjes en heerlijk dansen. En waar vind je al die dingen? Tezamen? Op een festival natuurlijk.
0: Uiteraard.
2: Dus als thema voor het showbiz nieuws van deze week is het thema festival.
0: Dat is voor zo meteen. Eerst een bronstige Marvin Gaye. Zo meteen. Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Ondertussen bij vak... 1347 euro.
8: Minder.
7: 1256 euro.
8: Nog minder.
7: 1127 euro.
8: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
7: 1098 euro.
8: Oh, spijtig.
9: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar...
12: De 5 beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar...
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Share and Believe bij Nostalgie.
1: Nostalgie, showbiz nieuws.
2: Al een hele week staat de thermometer in het rood en dit weekend blijft hij ook boven de 30 graden staan. En we zijn richting de zomervakantie aan het gaan. Wat wil zeggen dat er heel wat festivals al begonnen zijn die nu er alles aan het doen zijn om het publiek koel te houden. En soms moeten er dan hartverscheurende knopen doorgehakt worden, zoals bij het festival Defcon 1, het grootste elektronische muziekfestival van Nederland. En ze laten enkel nog mensen binnen die een weekendticket hebben gekocht. Dus alle mensen die een dagticket hebben gekocht, die zijn niet meer welkom. En dan praten we echt over tienduizenden mensen. Nu, dat is niet fijn voor die mensen, want ja, veel onder hen hadden misschien al een hotel geboekt of verlof genomen, noem maar op. Maar het is ook niet leuk voor de organisatie, want ja, die verliezen natuurlijk veel inkomsten, maar ze zeggen dat het de enige juiste optie is. Want door deze maatregel creëren ze natuurlijk meer schaduw, betere toegang naar de faciliteiten toe en minder drukte tijdens piekmomenten. Ik snap het ergens wel, maar ik zou het ook wel niet leuk vinden moest ik een ticket hebben gekocht. De Belgische broers Manu en Michiel Beerse die zeggen nu misschien niet zo heel veel, maar het zijn oprichters van een van de grootste festivals ter wereld. Ik heb het dan natuurlijk over Tomorrowland. De broers hebben al heel wat uitbreidingen gedaan, zoals Tomorrowland Brazil en Tomorrowland Winter. En vorig jaar, in november, hebben ze een eerste editie gedaan in China en die noemde The Magic of Tomorrowland. En dat was zo goed meegevallen dat ze hebben beslist om op 17 en 18 oktober terug te keren naar Shanghai voor hun tweede editie. Dus als je nog geen plannen hebt en dat wilt combineren met een leuke vakantie of zo, dan moet je er wel snel bij zijn, want dat is wel het motto van Tomorrowland. Je moet er snel bij zijn. En in principe mag vanaf volgend jaar Canada meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Wat? Ja, er zijn nog heel veel niet-Europese landen die meedoen aan het Eurovisie Songfestival, want dat is niet geografisch vastgelegd. Je moet gewoon verbonden zijn aan het EBU, het Europese Radio-Unie. En de Canadese openbare omroep, CBC Radio Canada, is sinds gisteren volwaardig lid geworden van het EBU. Of het EBU.
3: EBU, denk EBU, ik dat we zeggen.
2: EBU, ja. EBU voor de vrienden. Hè?
3: Ja, voilà.
2: Wat wil zeggen dat ze dus in principe volgend jaar zouden mogen meedoen. Maar of dat ook zo is, dat blijft voorlopig nog onduidelijk. Maar ik vraag me vooral af, wanneer gaan wij ons eens inschrijven om onze boysband te tonen?
3: Ja, daar is hij weer.
2: Voor België. Oh. Slechter dan de voorbije jaren kunnen we het toch niet doen.
3: Ik zal er eens heel diep over nadenken. En dan zien we wel weer. Dankjewel, Sieg, voor het showbiznieuws.

0: palmboom erbij in ons straatbeeld. En dan zitten we echt op een of ander tropisch eiland, toch? Ja, meer moet dat niet zijn. En dan deze muziek erbij, Coco Jumbo.
1: Komt hier nog een berichtje binnen van Bart en hij uit Langemark. Die is toch al maar koffiekoeken gaan inslaan in de winkel voor in de oven, zodat hij morgen vroeg een ontbijtje kan geven tijdens de match van de Rode Duivels. Wat wel logisch is, want er gaat geen ene bakker open zijn.
0: Nee, ik denk dat ook niet zo vroeg. Tenzij het zou nog een actie kunnen zijn als bakker eigenlijk om wat vroeger open te doen. Ja. Dat je succes zou hebben voor iedereen die opstaat.
1: Sorry, maar die staan al zo vroeg wakker.
0: Dat is ook wel waar.
1: Laat die mannen maar slapen.
0: Ja, dat is zeker waar. Morgenochtend om 5:00 is het dus zover de laatste groepsmatch van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Een match waar toch wel veel van afhangt. Ja. Na 2 keer gelijkspel moeten ze nu echt wel winnen om door te stoten naar de 16e finales. Ga jij opstaan, Sieg?
1: Ik was aan het twijfelen om nachtje door te doen.
0: Oh.
1: Ik twijfel vooral om nog te kijken, want elke keer als ik kijk, winnen ze niet. Dus misschien moet ik eens niet kijken en dan winnen ze wel.
0: Ja, ik heb me dat ook al afgevraagd. En ik zit zelf... Nee, ik mag het niet doen. Ik zit morgen met zo'n drukke dag. Ik heb echt drie optredens.
1: Ja.
0: En ik moet een beetje fris zijn. En ik denk, als ik ofwel ja, op wakker blijven, dat is echt geen goed idee. Maar, en opstaan, ik ga ja, dan echt niet genoeg geslapen hebben, denk
1: maar
0: ik.
1: Maar je wilt wel je wilt
0: ik zou
1: wel
0: het
1: heel
0: willen.
1: Graag, hè? Dacht het
0: maar
1: wel.
0: Ik ga het toch niet doen, denk ik. Ja, met
1: doen,
0: pijn
1: hè?
0: In het hart.
1: Je gaat het doen.
0: Wat? Nee.
1: Ik zie het aan uw gezicht.
0: Ik ga nog eens nadenken. Ja. Mabo, wat ga jij daar doen? Opstaan voor de match vannacht België-Nieuw-Zeeland? Of toch maar lekker uitslapen? Laat het eens even weten via de Nostalgie-app.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie-hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het teamje naast u...
6: Excusa, señoras.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria platta. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Ah, deze doet toch altijd deugd. Kenny Loggins. Ga jij opstaan voor de match België-Nieuw-Zeeland vannacht? Heel veel berichtjes op binnengekomen.
1: Ja, eentje van Corinne Verschuren uit Wetteren. Die zegt, bij ons wel koffiekoeken. Dan mag je mij dat adres eens doorgeven van die bakker. want ze gaan ook nachts doordoen. En om 5 uur s'nachts, 5 uur 's ochtends dan, de match kijken met ontbijt. En Steffi de Vries uit Westminster. Ik blijf lekker liggen in mijn bed. Na die 2 vorige matchen is het duidelijk dat de Belgen niet heel ver gaan geraken.
0: Steffi, kom aan. Ja. Blijven geloven. Het kan nog allemaal.
1: Maar iemand die wel heel erg hard nog in de Belgen gelooft, is Mark Gillens uit Steenokkerzeel. Zeker en vast ga ik opstaan. Ze hebben onze steun nodig. Zeker nu. Kom aan, Belgium!
0: Voilà, we gaan die spirit toch vooral vasthouden. Ja. Ik heb vandaag ook een artikel zien passeren dat er in het verleden al wel eens winnaars van WK's en EK's zijn geweest die echt heel slecht aan zo'n toernooi zijn begonnen. Slechte groepsfase. En dan daarna toch nog heel goed presteren.
1: Ah, wel, maar een beetje de underdogs zijn. Dat is altijd goed.
0: Dus we gaan er gewoon voor. Ja. We hakken die Nieuw-Zeelanders in de pan. Komt helemaal goed. En deze, hiermee vieren we het leven toch ook wel als je die intro hoort. The Wizstars and a brand new day.

0: Ik heb het net nog even gedubbelcheckt op mijn weer-app. Het is 37 graden hier in Antwerpen, jongens.
1: Oh, 37.
0: Puffen en zweten geblazen op deze extreem warme dag.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Maar straks na 5 uur ga je nog iets harder zweten en puffen. Want we hebben een gat in onze playlist en dat moet zoals elke week gevuld worden.
1: Ja, dat klopt. Want het feestje op ons terras van het muziekcafé is nog niet gedaan. En mag zeker niet stilvallen. Dus ken je een fantastische meezinger of zo'n knaller van een plaat die deze hete dag nog heter kan maken? Stuur hem dan eventjes door in de Nostalgie app.
0: Ja, stuur hem door in de app. En dan gaan we er straks een geweldig amazing momentje van maken. Iets na 5 uur. Eerst zo meteen nog Shakira, die komt haar heupen nog eens losschudden. Ze zal ook zweten daarmee, denk ik. Het is voor na level 42, Running in the Family.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Ja, van de ene zomerse zangeres naar de andere. Jennifer Lopez komt eraan straks met Waiting for Tonight.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
5: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
4: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
5: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
6: Yay!
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
7: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
8: Formidabele goal!
7: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
8: Daar is hem!
7: We are red. We are devils. We are Nostalgie.
9: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zot groot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
10: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
9: Safti. Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht nou even, Suzie.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Goedemiddag, 1 minuutje voor 5 het nieuws met Fraukje Kaljon. Ja, vrouwtje, het is druk richting de kust.
15: Ja, heel wat mensen rijden nu al richting de kust om dit weekend verkoeling op te zoeken. En dat voel je echt wel op onze wegen. Vooral op de E40 tussen Gent en Aalter is er sterk vertraagd verkeer. En ook op de E34 van Antwerpen naar Knokke is het druk. Als je zelf naar de kust wil vertrekken, neem dan zeker een flesje water mee. Of neem de trein, want de NMBS zet extra treinen in richting Oostende en Blankenbergen. De kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagjes toeristen per dag. Het belooft dus erg druk te worden. En er is ook veel schade aan onze wegen door de aanhoudende hitte. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft er al meer dan 100 oproepen over binnengekregen. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. De betonplaten zetten uit en komen dan omhoog of scheuren. De schade is het grootst in de Kempen en Limburg. Het agentschap gaat zo snel mogelijk ter plaatse om een tijdelijke herstelling uit te voeren. In Venezuela is de dodental meer dan verdubbeld na de zware aardbeving gisterochtend. Er vielen intussen bijna 600 doden en zo'n 3000 gewonden. En het kan nog fors oplopen. Online zijn al meer dan 50.000 mensen als vermist opgegeven. Alle Belgen die in Venezuela zijn geregistreerd zijn veilig. Buitenlandse Zaken kon ze intussen contacteren. De Europese Unie stuurt 500 reddingswerkers en hulpmateriaal. Ons land bekijkt nog of we het Bifast reddingsteam kunnen sturen. En Lotte Klaas is Belgisch kampioen tijdrijden. Ze reed een hele knappe tijdrit in het bloedheet weer en was 12 seconden sneller dan Sandrine Tas, die dus tweede is op haar allereerste BK bij de elite. Het brons is voor Margot van Pachtebeke. Geen medaille en geen achtste titel op rij dus voor topfavoriete Lotte Kopecky. Zij valt net naast het podium met een vierde plaats.
7: Nostalgie weer.
15: Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig, na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee is het iets minder warm bij zo'n 26 graden. En zondag eerst onweersbuien, daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie.
0: Het Nostalgie Amazing Café.
6: Toon en Sieg.
1: Oké, even genoeg geklaagd over de hitte. We omarmen de tropische taferelen en we maken er nog een zalige zomerse vrijdag van. Want het weekend, daar hoort ook Jennifer Lopez bij. Goed.

0: zomer in een plaat gestoken, dan klinkt dat als volgt. Underdog Project en Summer Jam.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: 9 over 5, een heel erg goede namiddag op deze vrijdag 26 juni. Ja, we hebben een gat in onze playlist, maar gelukkig hebben we iemand gevonden die dat gat voor ons wil dichten met een schitterende plaat.
2: Ja, het is buiten 37 graden, maar na dit geweldige nummer gaat het sowieso 38 graden worden buiten. En dat hebben we allemaal te danken aan Veerle van Uffelen uit Brasschaat. Goeie namiddag, Veerle.
3: Goedemiddag.
2: Hallo. Ik sta nat in het zweet van u te bellen, weet je dat?
3: Jongens, ik dacht dat dat spam was.
0: Wij hadden al zo'n vermoeden voor de andere luisteraars. We hebben dus, ik denk, 10 gemiste oproepen bij Veerle achteraan. Want we wouden haar zo graag bereiken om haar plaat natuurlijk te draaien. Maar het is gelukt. Veerle, okay. Hoe is het bij jou op deze hete dag?
3: Wel, ik had een fantastische dag. Ik ben sinds een dikke 2 maanden opnieuw verliefd. Ik was weduwe. En ja, vandaag was weer een fantastische dag met mijn nieuwe vriend. Amai.
0: Maar hoe mooi is dat, Veerle? Dat is prachtig om te horen. En je hebt vandaag iets leuks gedaan dan met de vriend? Dat lachje.
2: Dat zijn eigenlijk genoeg. Ja,
0: we gaan de details niet met de wereld delen, dat is helemaal oké. Maar je vrolijke lach en je stem doen alles verraden dat je gewoon heel erg gelukkig bent. En dat horen wij heel erg graag. En daar hoort ook een plaat bij die een beetje in het juiste thema ook hoort. Hè? Wat mag dat zijn?
3: Ja, dat is Born to be Wild van Steppenwolf. Vond ik altijd al heel goed. Maar tegenwoordig nog beter. Dus, ja.
0: En je zegt er ook bij, het leven kan ook op een misschien iets latere leeftijd nog een beetje wild zijn. Dus eigenlijk.
3: Ja, zeker en vast. Ik heb nooit gedacht. Het is een nieuw hoofdstuk in mijn leven.
2: Ik vind het echt mooi. Ik vind het leuk
0: ook.
2: Dat je daar terug voor open staat voor de nieuwe liefde dan.
0: Dat is prachtig, Veerle. Zeg, we gaan dat keihard draaien. Veel plezier nog met de nieuwe vriend, zou ik zeggen. Maak er nog een mooi weekend van. Veel succes ook met je een beetje te verkoelen. Deze plaats zal daar misschien niet aan bijdragen. Want ja, als je erop losgaat, dan is het zweet over heel het lijf. Maar we gaan dat gewoon accepteren. Merci voor dat verzoekje, Veerle. Fijn weekend, hè.
2: Fijn weekend.
3: Dank u. Tada.

0: Speciaal voor Veerle van Uffelen uit Brasschaat. Die misschien wel eens een wilde dag beleefd heeft, hoor. Oh. Maar we wensen het daar zo hard toe. Lang levende liefde, ook op wat latere leeftijd. Prachtig om te horen was dat Born to be Wild.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Je hebt heet, je hebt heetst en je hebt heetster. Oké, nee, de laatste heb ik verzonnen. Maar wat je wel hebt, is heetster. Oh, de warmte eist zijn tol bij jou, denk ik.
2: Ja, beter.
0: Maar wat wel goed is, is dat wij hier iedere vrijdag het spel Heetster mogen weggeven in ons Amazing Café. Dat is een gezelschapsspel waarbij je muziekfragmenten op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen. Als jij Heetster wil winnen, stuur dan nu...
2: Heetster! Via de Nostalgie-app. En dan spelen wij straks misschien met jou een klein spelletje.
0: Ja, eerst gaan we er nog een iconische Disney-klassieker bij halen uit The Lion King.
3: Zo sta je op.
4: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
4: Onze duivels die spelen al om 5 uur 's ochtends. Dus de vraag is dan, sta je daarvoor op of niet? Wacht van het nieuws. Jij hebt grote plannen, hè, om 5 uur 's ochtends.
2: Ik ga kijken in De Pelgrim. Dat is een gekende padelclub, maar ze hebben daar ook zo
4: Nee, wacht. Jij gaat gewoon om 5 uur 's morgens op café zitten.
2: Padelclub, zeg je niet dat?
4: Zeg padelclub. Het is gewoon een café.
3: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
12: Oh, mocha banaan salami smaak.
13: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
14: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
15: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
17: Bus, cruise of vliegvakantie.
18: Reizen Lauwers.
17: Reis door ons hele aanbod op lauwers.com.

0: goede portie funky disco vibes met The Emotions en Best of My Love.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
2: Het is weer zover. We mogen weer het geweldige spel Hitster weggeven. En vandaag gaan we spelen met Bianca van Ket uit Woest Wezel. Goedenavond, Bianca.
3: Goedenavond.
2: Hey Bianca, hoe trotseer jij de hitte van de afgelopen dagen?
3: Niks doen.
0: Dat is echt het beste advies ooit. Niks doen. En zelfs niks doen is eigenlijk soms al vermoeiend. Daar moet je ook al van zweten dan.
3: Voilà.
2: Zeg, hoe warm is het bij jou binnen?
3: Goh, in mijn woonkamer, ja, 1,32 graden.
0: Oh. En dat voor
3: en
0: de woonkamer?
3: Mijn slaapkamer, 37.
0: Oh mijn god, 37. Dat is echt zeer extreem.
2: Dat is een beetje zoals naar de sauna gaan.
0: Ja, misschien moeten we het zo bekijken. Ja. Gewoon alle kleren uit en gewoon van een saunatje in huis genieten.
2: Een gratis spa dat je bij je thuis hebt, Bianca.
3: Ja, ja. Nee. Het is een beetje te.
0: Het is een beetje te. Maar kijk, we moeten er even door met z'n allen.
2: Voilà.
0: En misschien kunnen we het wel wat verlichten door jou blij te maken straks. Allee, dat ga je zelf moeten doen. Met het Hitster gezelschapsspel. We gaan ervoor spelen, Bianca. Zometeen krijg jij drie fragmenten van songs te horen. En jij moet telkens inschatten of dat nummer van voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle drie juist, dan win je het Hitsterspel. Maar maak je één fout, dan win jij helaas niets. Is dat duidelijk?
3: Duidelijk.
0: Dan gaan we er aan beginnen. We moeten nog een startpunt hebben. En we beginnen bij jouw geboortejaar. Wat is dat?
3: 1977.
0: Goed, dan gaan we dat jaartal goed in ons achterhoofd houden. En dan komt hier jouw eerste song. Oh, dit is La Camisa Negra van Juanes. Is dat van voor of na 1977?
3: Na.
0: Dat is helemaal juist. Het is van 2006. Supergoed. Hier komt de volgende song. Rhythm is a Dancer van Snap. Is dat dan van voor of na 2006?
3: Voor.
0: Ook helemaal juist. Bianca, goed bezig. Het is van 1992. Laatste song. Als je deze juist hebt, dan is Hitster voor jou. Hier komt-ie. Alive and Kicking van Simple Minds. Is dat van voor of na 1992?
3: Ik denk voor.
0: Jij denkt ervoor? Het is helemaal juist. Ja, het is
2: gedaan, Bianca.
0: Nee. Het was van 1985. Goed gedaan, Bianca. Jij wint het Hitsterspel.
3: Oké, fijn.
0: Zeker, fijn.
3: Ja.
2: Heb je het nu warmer gekregen of kouder?
3: Nog warmer.
0: Door de stress van dit bloedstollende spel. Ik snap het. Maar kijk, het was het waard. Want het Hitsterspel komt binnenkort jouw richting uit. Heel veel plezier daarmee. En maak er een fijn weekend. Een verkoelend weekend van, hè, Bianca.
2: Salutjes.
3: Oké, dankjewel.
0: Bye-bye.
4: Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de music party game.

0: Extra veel zomerse schijven op de radio. Kan niet anders ook in ons Nostalgie-mezing café. Zoals deze van Roots Syndicate, Mockingbird Hill.
1: Dat het warm is, dat weten we nu wel. Maar wat iedereen vooral wil weten, wanneer zijn er weer draaglijke temperaturen op komst? We gaan het zo meteen eens vragen aan onze weerman Erwin.
0: Eerst maken we je nog even warm voor morgen, want dan staat niemand minder dan Robbie Williams op Life is Life in Antwerpen. En hier bij Nostalgie gaan we daar optimaal voor opwarmen.
2: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
3: Thank you!
2: En op terugweg naar huis hoor je de top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
4: Ah, oh, Robbie.
2: Tot je thuis bent.
4: Doe, doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wou wachten op de solde.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Het Nostalgie Amazing Café.

0: Veel mensen die deze week op kantoor moesten gaan werken waren misschien wel blij dat ze even in de airco konden gaan vertoeven. Ik was daar eigenlijk ook niet zo rauwig om. Hoewel, hier in de studio, ja, ik voelde ook wel wat zweet op heel mijn lijf eigenlijk.
1: Dat is met al die hete platen hier.
0: Dat is, ja, dat verhoogt de temperatuur nog enorm. Enfin, het is warm, dat moet niet meer gezegd worden. Maar hoe lang nog voor het een beetje begint af te koelen, dat kunnen we maar aan één man vragen. En dat is natuurlijk onze weerman Erwin Franks. Goedenavond, Erwin.
2: Goedenavond, Erwin.
3: Hey, goedenavond, dag Toon en Sieg.
1: Hey, zeg, Erwin, er is hier een vogeltje in mijn oor komen fluisteren dat jij een vogelaar bent, want jij hebt vogels. Klopt dat?
3: Ja, ik heb veel vogels. Ik denk momenteel zo'n 250.
1: Wat lief. Jij kunt naar Plankendaal zo beginnen met vogels.
3: Ja. Dat kan.
1: En hoe overleven die de hitte? Want die zullen het toch ook wel moeilijk hebben, hè?
3: Ja, die hebben het momenteel heel moeilijk. Sommigen zitten echt met de vleugels open. Dan denk je, ja, wat is er aan de hand? Ja, het is warm ook voor die diertjes. Maar wat belangrijk is om altijd voor koel en proper drinkwater te zorgen, dat scheelt al erg veel.
1: Oké. Ik leer hier ook iets bij.
0: Ja,
1: ik
0: wist
1: niet dat vogels hun warmte...
0: Via de vleugels,
1: hun warmte weggaven.
0: Dat weet ik ook alweer. Maar kijk, het is duidelijk, zowel voor dier, maar ook zeker voor de mens, is het een historisch hete week, hè, Erwin. Maar kan jij ons misschien vertellen, hoe lang gaat die hitte nog aanhouden?
3: Ja, het is zelfs een historische dag, want het is gewoon gebeurd in de regio Peer. Op dit moment in Kleine Brogel hebben ze zo net 40 graden gemeten.
1: Ho, ho, ho.
3: Ja, wat maakt het uit? 38, 39 of 40? Het is snik heet. Tenzij aan zee, daar is het wat koeler door een heerlijke bries. Die is daar komen opzetten vanmiddag. Daar 26 graden. En boven Frankrijk, en ik zie nu ook net op de radar in de provincie Luxemburg, zijn momenteel onweersbuien gesignaleerd.
1: Oei.
3: Ja, het is niet uitgesloten dat er ook bij ons in Vlaanderen vanavond en vannacht buien passeren met de ingrediënten. Je kent ze wel, onweer, hagel, zware windstoten. Niet overal, het gaat echt om plaatselijke gebeurtenissen. En dan morgen opnieuw veel zon en erg warm, tot 25 graden aan zee, 35 in het Brusselse, tot lokaal 38 toch opnieuw in de provincie Limburg. Met meer kans op gedonder morgen. Dus in de loop van de middag kan dat al het geval zijn. En ook zondag kan het hier en daar nog onweren. Al is er ook nog wel veel ruimte voor de zon. Bij nog altijd 28 graden. Die echte afkoeling die komt er vanaf maandag en dinsdag. Het is wel droog met veel zon. Eigenlijk prima Belgisch zomerweer. Zon, wolken en een heerlijke 25 graden.
0: Oh, maar kijk eens aan. Daar kijken we zo hard naar uit met z'n allen.
1: Het is nog heel eventjes zweten en dan kunnen we met ons allen afkoelen.
0: Ja, voilà. Daar kijken we naar uit.
3: Ja, absoluut. Ik denk zelfs dat het vannacht warmer zal zijn dan maandag overdag.
1: Oh, nee. Erwin, zeg zoiets
0: niet. Ja, kijk. Nog even doorbijten. We raken er samen door. Komt helemaal goed. Dankjewel voor de update, Erwin. En hou jezelf en de vogels daar nog wat koel, hè.

0: Wat een heerlijke schijf van The Symbol. Oftewel gewoon Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Volgende week is hier al de laatste week liever van het radioseizoen. En dus volgende vrijdag ook ons laatste Amazing Café van het seizoen.
2: Oh, ja, daarna nemen we een kleine zomerbreak. Maar hier bij Nostalgie schakelen we dan over op zomermodus met de grote Nostalgie Reisbureau. Met heel veel leuke vakantietips en leuke vakantieverhalen. En je kan ook heel leuke reizen winnen. Enfin, het wordt sowieso een fantastische zomer hier bij Nostalgie, dus zeker luisteren.
0: Maar blijf nu zeker ook hangen, want Tony komt eraan met de top 3000 heroes. Eerst nog even lekker meedansen met John Travolta en Olivia Newton-John.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Zeg Chantal, wat is dat?
7: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
6: Amai zeg.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
7: Maar kurk is altijd goed, hè?
6: Ah ja, hè?
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
8: Kurkfabriek van Avermaat. De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
9: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 1 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. De hittegolf heeft zijn piek bereikt. De warmste plaats is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar werd een temperatuur van 40 graden gemeten. In de provincie Limburg geldt code rood voor de hitte. Het kan dus zijn dat het op nog meer plaatsen meer dan 40 graden was. Maar dat weten we pas vanavond. De warmste dag ooit in ons land is het voorlopig niet. Op 25 juli 2019 werd het 41,8 graden in Begijnendijk in Vlaams-Brabant. Intussen is de temperatuur weer aan het zakken. De kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagjes toeristen per dag. De hotels zijn gemiddeld 90% bezet. Dat blijkt uit een schatting van provinciebedrijf Westtour. En dat heel wat mensen naar de kust trekken om dit weekend verkoeling op te zoeken, voel je ook op onze wegen. Het is erg druk. Als je zelf naar de kust wil vertrekken, neem dan zeker een flesje water mee of neem de trein, want de NMBS zet extra treinen in richting Oostende en Blankenbergen. Vandaag al 4 heen en terug en nog eens 20 extra op zaterdag en zondag. In Frankrijk is opnieuw een kindje overleden in een snikhete auto. Een baby van 18 maanden werd achtergelaten in een auto op een universiteitscampus in Marseille. De ouder vergat het kindje toen die ging werken. De brandweer kon de baby nog uit de auto redden, maar het overleed in het ziekenhuis. Het is al het vierde kindje dat deze week stierf in een snikhete auto in Frankrijk. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en is al als enige onder de 25 minuten. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Topfavoriete Kopecky heeft geen medaille en werd vierde.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig. Na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee iets minder warm bij 26 graden. Zondag eerst onweersbuien. Daarna vanaf het westen droger en opklaringen. Het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
11: Tony Talbo.
12: Elton John binged 3 dagen cocaïne, kocht dan een souveniertje waar een schip en 2 helikopters voor nodig waren om het bij hem thuis te krijgen. En wacht tot je hoort wat hij heeft gekocht. Zijn souveniertje komt eraan na Belinda Carlisle en George Michael. Nostalgie.

0: radio-yo's. I'm trying to get to sleep.
1: Wat de artiesten achter hun grootste hits allemaal uitspoken, dat hoor je hier elke dag bij Nostalgie.
2: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
1: In de jaren 70 leefde Elton John op een tempo dat zelfs voor rocksterren behoorlijk stevig was. Na een dagenlange cocaïnebinge in Australië zag hij een oude Melbourne-tram. De meeste mensen die nemen gewoon een fotootje, maar Elton John, die kocht hem. Impulsief, niet als souveniertje voor op de schoorsteen, nee, Elton wilde de tram bij zijn villa in Engeland. Dus werd het gevaarte duizenden kilometers over zee verscheept. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Om de tram uiteindelijk op zijn bestemming te krijgen, waren speciale transporten en twee zware helikopters nodig. Jaren later gaf Elton John zelf toe dat hij in die periode zo wel eens dingetjes kocht, zonder er echt goed over na te denken. En blijkbaar hoorde daar een complete tram bij. De meeste mensen die komen na een wild nachtje thuis met spijt. Elton John die kwam thuis met een tram.

0: Vanaf je die piano-intro hoort, ja, dan gaat het volume automatisch wat hoger. Dat weet ik zeker, want Hold the Line van Toto komt eraan. En dan een cassetje zonder naam, een platenbaas die hem in zijn limousine afspeelde. Maar de zangeres was ondertussen al spoorloos verdwenen. En die zangeres, dat was Mariah Carey. Hoe dat afloopt, dat hoor je straks.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Straks gaan we terug naar de tijd van de videoclips waar je naar bleef kijken. Met ABC en When Smokey Sings.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Mariah Carey is de dochter van Patricia Carey. En dat is een New Yorkse zangeres met een bereik van 4 octaven. Maar dochtertje lief ging daar nog een stapje over. 5 octaven. Toch was het geen garantie op succes. Ze begon als achtergrondzangeres onder meer bij Brenda K. Starr. Op een avond kreeg ze de kans. Platenbaas Tommy Mottola stapte in zijn limousine toen Mariah hem nog snel een cassette in de hand drukte. Geen naam, geen telefoonnummer, alleen muziek. Hij liet de tape spelen in zijn auto en na 1 nummer gaf hij zijn chauffeur bevel om meteen terug te rijden. Alleen Mariah, ja, die was al lang verdwenen. Een paar dagen later belde ze zelf naar de platenmaatschappij om eens te horen en daar herkende ze meteen haar stem. Nog diezelfde week lag er een contract klaar. Het begin van een carrière die haar tot best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden maakte. En ironisch genoeg ook leidde tot haar huwelijk met diezelfde Tommy Mottola. Van cassette zonder naam naar wereldster. Dat was het begin van Mariah Carey.

0: komt eraan bij Nostalgie, Stromae en ook de New Kids on the Block. En dan een nummer dat eigenlijk voor Meat Love bedoeld was, met een mysterieuze stem die alleen maar Turn Around fluistert. Straks hoor je het verhaal achter Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart in Top 3000 Heroes.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
8: Wow.
7: Op sunweb.be.

0: Veel plezier straks met Ewout en natuurlijk ook de 90s. Vanaf 7 uur hier bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 1983 besloot Bonnie Tyler dat het tijd was voor een nieuwe ploeg. En ze klopte aan bij Jim Steinman, de man achter de grote Meat Love hits. En kreeg er meteen ook enkele muzikanten van Bruce Springsteen's E Street Band bij. Het nummer Total Eclipse of the Heart was eigenlijk geschreven voor Meat Love. Alleen vond zijn platenfirma dat hij beter zijn eigen nummers bracht, vooral om financiële redenen. En dus ging de song naar Bonnie Tyler. Goede keuze, want wereldsucces tot gevolg. Wat de meeste mensen niet weten, die fluisterstem die steeds Turn Around Bright Eyes zingt, komt van Rory Dodds. En dat is een sessiezanger die ook op platen van Barbara Streisand, Céline Dion en Lou Reed te horen was. En net toen iedereen dacht dat Bonnie met pensioen was, hernam ze het nummer in 2004. Dit keer in duet met de Franse zangeres Karine Anton. Het werd opnieuw een monsterhit. 10 weken nummer 1 in Frankrijk. Meer dan 2 miljoen verkochte singles. Meat Love, die zei nee. Bonnie zei ja. En de rest van de wereld zingt nog altijd mee.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, met zo'n titel kon het bijna niet anders dan dat Chesney Hawkes een one-hit wonder zou worden. Maar wel de perfecte plaat aan het begin van je weekend. The One and Only hoor je zometeen na het nieuws.
0: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt.
2: Formidabele goal!
0: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
2: Daar is
0: hem! We are red, we are devils, we are Nostalgie.
3: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
3: Safti. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 7:04. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, de slachtoffers van het busdrama in Buggenhout worden herdacht.
6: Ja, rond deze tijd start het herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout een maand geleden. Een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd toen aangereden door een trein op een overweg. Daarbij kwamen twee kinderen van 12 en 15, een busbegeleidster en ook de chauffeur zelf om het leven. Het herdenkingsmoment is door de hitte naar binnen verplaatst in de kerk. Zo'n 400 mensen kunnen binnenvolgen waar ook onze koning Filip en koningin Mathilde bij zijn. Buiten de kerk worden nog grote schermen geplaatst voor wie niet binnen geraakt. In Boom in Antwerpen is het rampenplan geactiveerd. In een woonzorgcentrum zijn 11 bewoners onwel geworden door de hitte, ondanks de genomen maatregelen. Dat meldt de gemeente. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bewoners kregen allemaal een check-up van de dokter. De brandweer heeft intussen ook ventilatoren en extra koeling gebracht. En ook bedrijven in de buurt kwamen mobiele airco's brengen. En Alex Zegaert is Belgisch kampioen tijdrijden. Hij reed een absolute toptijd en dook als enige onder de 25 minuten. Tim Welles was 6 seconden trager en eindigde tweede. Het brons is verrassend voor Vlad van Mechelen. Bij de vrouwen werd Lotte Klaas Belgisch kampioen tijdrijden. Sandrine Tals werd tweede en Margot van Pachtebeke derde. Topfavoriet Kopecky heeft geen medaille en werd pas vierde.
0: Nostalgie weer.
6: Vanavond mogelijk enkele onweersbuien. Vannacht wordt het droger met minima tussen 19 en 23 graden. Morgen opnieuw zonnig, na de middag kans op onweer en 38 graden. Aan zee iets minder warm bij zo'n 26 graden. Zondag eerst onweersbuien, daarna vanaf het westen droger en opklaringen. En het wordt ook minder warm tot zo'n 27 à 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwke, je duikt het weekend in?
6: Ja.
1: Je bent een grote voetbalfan, dus op welk uur, welk uur zet je de wekker?
6: 4:30.
1: Om waar naartoe te gaan dan?
6: Om naar de Rode Duivels te gaan kijken op groot scherm bij ons in Kruijbeke.
1: Hoeveel volk komt daar?
6: Geen idee, het is echt een verrassing. Ik hoop veel dat we daar niet als enige twee sukkelaars daar staan. Maar ik vermoed dat er wel veel animo voor zal zijn.
1: In Hierhoven, waar ik woon, doen ze het ook op groot scherm. Ah, morgen vroeg. En daar doen ze ontbijtkoeken.
6: Ga je opstaan?
1: Daar doen ze ontbijtkoeken.
6: Ja, dat is duidelijk.
1: Nee, doen ze bij jullie iets in Kruijbeke?
6: Spek en eieren wordt voorzien en ook pannenkoeken. En dan een ontbijtje met appelsiensap en koffie en thee en zo.
1: Daar zou ik het misschien wel nog voor doen.
6: Ja.
1: Een pronostiek?
6: 2-1 voor België. Dus 1-2.
1: Ja, wie scoort er?
6: Romelu Lukaku, hopelijk.
1: Twee keer?
6: Ja, twee keer.
1: Ik hoop zoveel. Fijn weekend.
6: Jij ook.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 90's.
7: Ewout van der Poorten.

0: The Backstreet Boys.
1: Club Nostalgie 90's.
0: Fijne vrijdagavond en welkom in de club waar je jouw jaren 90 herbeleeft. Club Nostalgie 90's. Vandaag op 26 juni wordt in 1997 een boek uitgebracht dat het leven van miljoenen, miljoenen zou veranderen. Misschien ook wel dat van jou. Want vandaag verschijnt in 97 het eerste Harry Potter boek, The Philosopher's Stone, De Steen der Wijzen. Een alleenstaande moeder op de grens van armoede, Joan Rowling, J.K. Rowling, kreeg het idee voor het boek al begin jaren 90.
2: Harry Potter came to me on a train in 1990. I was sitting just staring out of the window and the idea just fell out of nowhere. It was the purest stroke of inspiration I've ever had in my life.
0: Ze schreef het script en dat werd door 12 uitgeverijen afgewezen. Nummer 13, de Londense uitgeverij Bloomsbury, die hapte toe. En zo werd nummer 13 een geluksgetal, want de Harry Potter boeken verkochten meer dan 600 miljoen exemplaren. Ze werden verfilmd. Harry Potter, dat is een miljoenen, miljarden franchise eigenlijk, met pretparken, speelgoed, te veel om op te noemen. En binnen een paar maanden, met kerst, komt HBO met een volledig nieuwe televisiebewerking van de boeken. Iets waar ik persoonlijk ook wel naar uitkijk. En in de hitparade op 26 juni 1997 staat bij ons de Duitse DJ-producer Sash op nummer 1. Met een perfecte plaat aan het begin van de zomer. Dit is Ecuador.

0: Club Nostalgie 90s met Baby Bird and You're Gorgeous. Toen ik dit liedje in 96 voor het eerst hoorde op de radio, was ik meteen gecharmeerd. Maar toen de presentator het liedje afkondigde, kon ik mijn oren niet geloven. Ik dacht, die DJ, ja, totaal verkeerd geïnformeerd over de uitvoerder, over de zanger. In het kader van mijn ongeloof van 30 jaar geleden zou ik graag een experimentje met je willen doen. Doe even je ogen dicht. Als je met de auto aan het rijden bent, mag je deze oefening skippen. Doe even je ogen dicht en denk aan Bono, de zanger van U2. Je ziet hem al voor je. Zijn lange donkere lokken, zijn zonnebril, zijn lederen jasje. Je ziet dus Bono en luister naar dit. Geef toe, dat klinkt als Bono toch? Twee druppels water. En dat is wat ik ook dacht toen in 96. Dat is de nieuwe plaat van U2, maar niets is minder waard. Dat was Stephen Jones van Baby Bird. De man die overal ter wereld de Soundmix Show kan winnen als Bono van U2. Prettig weekend. De grootste hits uit de 90s hoor je in Club Nostalgie 90s met zometeen de Spice Girls. En je ontdekt ook welke hit van INXS in 89 in Hongkong werd geschreven.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

0: Het liedje lag 2 jaar in het nachtkastje van Michael Hutchins van INXS. Hij schreef het in 1989 in Hongkong en het werd pas in 1991 uitgebracht. En een hit, je hoorde Disappear.
1: Het 90s dilemma.
0: En welke 90s hit wil jij graag nog eens horen? Je hebt inspraak in de playlist van Club Nostalgie 90s. Je bepaalt welke plaat je zometeen hoort. Je krijgt 2 keuzemogelijkheden. Optie A, dat is de derde en laatste kans voor Tupac. Hij haalde de afgelopen 2 weken het niet. Dus je kan hem deze week tot overwinnaar stemmen van het 90s dilemma met dit liedje. Come on, come on. That's just the way it is. Wil je graag Tupac, deze Tupac nog eens terug horen? Stuur dan A in de nostalgie-app. En optie B, de tweede keuze, dat is pure 10 om te zien nostalgie, zon, zee, strand en Sam Goris. En maar springen van links naar rechts. Laat me weten welke van beide 90s songs jij nog eens wil terug horen. Stuur dus via de Nostalgie-app A voor Tupac en B voor Sam Goris. En vertel er mij ook vooral de reden van je keuze bij. Waarom kies je voor Tupac, waarom kies je voor Sam Goris in de Nostalgie-app. Club Nostalgie 90s met zometeen Ace of Base, The Sign. Maar nu eerst Dr. Alban. Dit is It's My Life.

0: van Ace of Base.
1: Het 90s dilemma.
2: Prettig weekend. Tot 9 uur hoor je alleen de muziek. De beste muziek uit de jaren 90 in Club Nostalgie 90s. En jij hebt de kans om de playlist mee aan te sturen in het 90s dilemma. Je kon vandaag kiezen tussen Tupac van Sam Goris. Tupac met Changes. Dat is de warmte. En Sam Goris met Oma Rijke. Zijn nog een interessante combinatie zijn eigenlijk, denk ik. Enfin, Gino uit Wilrijk, voor hem is de keuze duidelijk. Hij kiest voor Tupac. Tupac is mijn jeugdidool, schrijft hij in de Nostalgie-app. Anja uit Ieper, ik kies voor Sam Goris. Toen ik 12 was, stond ik het nummer mee te zingen als toeschouwer bij Tier om te zien. En ook Kevin uit Dendermonde kiest voor Sam Goris. Soms moet muziek gewoon vrolijk zijn, zegt Kevin. Alle stemmen zijn geteld. Het is een behoorlijke nek-aan-nek-race. Met de 59,4% van de stemmen is de winnaar geslaagd voor het examen. En wie de winnaar is? Wel, dat hoor je zo meteen.
3: Je kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij all the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
4: Thank you!
3: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
5: Oh, Robbie.
3: Tot je thuis bent.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
10: En wij klussen allemaal mee!
9: Met 20% korting, hè? En op wat?
10: Op alles!
9: En wanneer?
10: Nu zondag!
9: Wie klust er allemaal mee?
10: Wij klussen allemaal mee! Nee!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Jamma!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
14: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij... Biep, biep, biep.

0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

En de Sam, die komt volgende week naar mijn thuisbasis, naar Nienhoven. Daar ben je waarschijnlijk niet van verwonderd. Hij komt naar het Festiloco Festival. Dat is een festival waar je, net zoals hier in Club Nostalgie 90's, jouw jaren 90 kan herbeleven. Met een ferme line-up. Sam Goris, ook Willy Sommers komt, maar hou je vast. De headliner is Too Unlimited, maar ook Pat B komt langs, Mark with a K, Ruben van Gucht, DJ RVG is dat voor de vrienden, DJ Ghost en nog zoveel meer. Er zijn 5 podia. En als jij een van de 8000 feestvierders wil zijn op dat Festiloco Festival, dan moet je je haasten. Want ik heb gezien via de social media dat de uitverkoop imminent is, heel nabij dus. Festiloco.be als je volgende week wil meezingen met Sam Goris en al die anderen.

0: Club Nostalgie 90's met Soul Sister and Broken. In navolging van Sam Goris en Marijke stuurt Mark nog een berichtje. Sam Goris die treedt zondagnamiddag om 1 uur op in het park van Kapellum. Ik hoop dat er wat schaduw is. Op Pulptuur. Pulptuur. Mark, veel plezier daar op Pulptuur. Die andere spring in het veld, Robbie Williams, die staat morgen op het podium in onze achtertuin. Schitteren, zweten en nog zoveel meer dingen op het Live is Live festival. Voorlopig schuilt hij, Robbie Williams, een beetje zoals jij en ik, zich wegstoppen voor de warmte en de zon, denk ik, want hij is nog niet gesignaleerd. Normaal slaapt hij in Brussel, nabij de Grote Markt, in Hotel Amigo. Maar voorlopig nog geen Robbie Williams te zien op Belgische grond. Ik heb al even de setlist kunnen bekijken voor het optreden morgen en daar staat een nummer uit zijn Take That periode op. Hij omschrijft die periode als heel intens met non-stop optredens. Zo intens zelfs dat hij is tijdens een live optreden is weggezakt, weggeknikt, even in slaap gevallen.
1: We used to go on tour and there wasn't adequate days put in between shows. It could be like 5 shows in a row or 6 shows in a row. One night I was that tired that I got down, crouched down, ready to pop up and fell asleep. And then woke up. Oh, Wembley! Whoa, whoa. I'm about like 5 steps behind all the other lads. But like, that's how tired we were.
0: Dus Robbie zegt, hij was aan het dansen, ging even door de knieën en knikte dan even weg van de vermoeidheid. Ik hoop dat dat morgen niet gebeurt. In elk geval het liedje dat hij morgen zal brengen in zijn setlist uit de Take That periode is het doorbraaknummer voor de band. Dit is Relight My Fire in Club Nostalgie 90's. Prettig weekend.

0: Robbie Williams samen met Take That and Relight My Fire.
1: My name is Robbie Williams, your ass is mine.
0: Als je morgen naar het concert gaat van Robbie Williams, dan heb ik nog een tip voor je. De ideale muzikale opwarming krijg je hier bij Nostalgie. Want mijn collega Kim die brengt je de 15 grootste hits van Robbie in volgorde in een hitparade, de top 15. Robbie Williams top 15, morgen vanaf 12 uur hier bij Nostalgie. En dan op de rugweg naar het concert, naar huis dan eigenlijk, van het concert naar huis, dan is de kans nog realist dat je wat in de file staat. Dan hoor je die top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw om je gezelschap te houden. Alleen hier bij Nostalgie.
2: Straks bij Nostalgie.
0: De muziek uit de 90's gaat door zometeen naar het nieuws van 8 uur in Club Nostalgie 90's. Lenny Kravitz met Sixpack en alles. It ain't over till it's over. It ain't over till it's over.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goeie avond. Een aanhouding in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Dat bevestigt het federaal parket. Bij reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus al aangehouden. In Boom is een bewoner van een woonzorgcentrum afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd door de hitte. Even werd het rampenplan afgekondigd omdat in totaal 11 mensen onwel geworden waren. Daardoor kwamen alle hulpdiensten ter plaatse. De brandweer zorgde al voor extra koelinginstallaties en bedrijven in de buurt kwamen ook al mobiele airco's brengen. En in Venezuela blijft de dodentol maar oplopen. Er zijn nu al 929 lichamen geborgen na de 2 zware aardbevingen daar. Dat melden de autoriteiten. Al zal dat ook in de komende dagen nog verder oplopen. Het blijft nog even drukkend met temperatuur rond de 35 graden. Vanavond kans op onweer en het koelt vannacht amper af. Morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 90's.
7: Ewout van der Poorten.

0: Beatles maakt de avond van Peter uit Bree, want hij stuurt via de app. Ik zit met mijn voeten in een klein oud kinderzwembadje in de tuin. En ik heb de smartspeaker wat luider gezet voor deze Faithless. Hete groeten uit Bree.
1: Club Nostalgie 90s.
0: In Club Nostalgie 90s herbeleef je de jaren 90, jouw jaren 90. En ik heb nu een herinnering voor je die je de nodige afkoeling zal bezorgen op deze zwoele vrijdagavond. Want vandaag, 26 juni, is het de verjaardag van Chris Isaak. De man wordt 70. Hij scoorde in 1991 een wereldhit met dat liedje Wicked Game. Nog iconischer dan dat liedje zelf, dat was de videoclip natuurlijk, waar Isaak heel passioneel lag te stoeien in de golfslag op het strand. Met een love romance, dat was de toenmalige, of het toenmalig topmodel Helena Christensen. In de videoclip spatte de warmte van het scherm, maar in realiteit was dat niet echt zo, zegt Chris Isaak.
2: And you know, it looks romantic in the video, but in real life we're on a beach and they were throwing buckets of cold seawater on us to keep us wet, and it was a little bit of a wind, and she was freezing. I mean, she was just shivering.
0: Ze kregen dus emmers met koud water bij het filmen over zich, en Helena en hij hadden het zeer koud. Ze hadden het zeer koud. Hou dat idee even vast. Prettig weekend. Dit is Club Nostalgie 90s met de jarige Chris Isaak. Dit is Wicked Game.

0: Je bent nooit te oud om iets nieuw te proberen. Bewijs is deze Banger Hart van Rob de Nijs. Want het was zijn eerste nummer 1 hit en Rob was toen al 53 jaar. Hij maakte al sinds de jaren 60 muziek, maar het gebeurde pas in 1996. Een onverwachte hit, een nummer 1 hit en een comeback voor Rob de Nijs met Banger Hart.
1: De 90s Rebus.
0: En jij kan nu ook al iets nieuw proberen, meespelen met de Nostalgie 90s Rebus en een duo-ticket winnen voor Kinepolis. De 90s Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel waarin je op zoek gaat naar een woord. Dat woord is een woord van 7 letters en ik geef je al meteen een tip. Het was een film uit de 90s of is een film uit de 90s. 7 letters, een film uit de 90s. En wat nog meer is, je krijgt alle letters van mij cadeau. Ze zitten alleen verscholen in 3 muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Dus goed luisteren naar de indicatie die gegeven wordt in de muziekfragmenten. Dat zijn de letters, die schrijf je op. En dan heb je de rebus en dat stuur je in via de Nostalgie-app. Zo simpel is dat. Ben je klaar? Daar gaan we.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de 7e, 8e en 10e letter uit de naam van deze zangeres. 7e, 8e en 10e letter uit de naam van deze zangeres.
3: Who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art.
2: Voor de volgende letters neem je de 1e en 11e letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de 1e 2 letters uit de naam van deze groep, maar draai de volgorde om.

0: De 90s Rebus.
1: 7 letters, een film uit de 90s. Als je de oplossing nu al weet, stuur ze in via de Nostalgie-app. Uit alle juiste antwoorden kiest de onschuldige hand van AI één winnaar uit. En de Rebus, die hoor je binnen exact 1 plaat nog een keer.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Onze duivels die spelen al om 5 uur 's ochtends. Dus de vraag is dan, sta je daarvoor op of niet? Bart van het Nieuws, jij hebt grote plannen, hè, om 5 uur 's ochtends.
3: Ik ga kijken in de Pelgrim. Dat is een gekende padelclub, maar ze hebben daar ook zo
2: gezellige... Bart, jij gaat gewoon om 5 uur 's morgens op café zitten.
3: Padelclub, zeg je niet dat?
2: Zeg padelclub. Het is gewoon een café.
0: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Weet je nog, die zomers waarin de hele straat buiten zat, de barbecue heet stond en iedereen Belgisch bondscoach was? Deze zomer kan jij niet alleen scoren voor de Rode Duivels, maar ook voor je eigen tuin. Doe mee met de Nostalgie WK-pronostiek. Voorspel de uitslag van Nieuw-Zeeland-België, raad de minuut waarin de eerste goal valt...
6: Formidabele goal!
0: En je wint een Weber Houtskool Barbecue Performer Deluxe. Stuur je pronostiek in de Nostalgie-app. Luister maandag naar Sta op met Veronique de Kok en je hoort of je hebt gewonnen.
6: Daar is
0: hem! We are red. We are devils. We are Nostalgie.
4: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: grootste hit van Vaya con Dios. For a Fall.
1: De 90s Rebus.
0: Belofte maakt schuld. Ik had je gezegd één liedje en dan laat ik de Rebus nog een keer aan je horen. En dat is dus nu. De Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel waarmee je een duo-ticket voor Kinepolis wint als je het juiste antwoord doorstuurt via de Nostalgie-app en natuurlijk gekozen wordt door de onschuldige hand. De Rebus, vandaag 7 letters. Een film uit de 90s. Eigenlijk de ideale film om op deze zwoele, hete vrijdagavond te beleven. Want het is een film waar het behoorlijk in waait. 7 letters. De letters die krijg je ook van me. Die zitten verstopt in de muziekfragmenten die je nu hoort.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de 7e, 8e en 10e letter uit de naam van deze zangeres. 7e, 8e en 10e letter uit de naam van deze zangeres.
3: Who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art.
2: Voor de volgende letters neem je de 1e en 11e letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de 1e 2 letters uit de naam van deze groep, maar draai de volgorde om.

0: De 90's Rebus.
1: Een film, 7 letters, het waait. Het waait, het waait. Weet je het antwoord, stuur het door via de Nostalgie-app. En anders kan je nu even rustig nadenken, even overleggen thuis. Even Shazam raadplegen. Doe maar rustig, de Rebus komt er nog eens aan binnen. Dit en 2 liedjes. Porn Ambulance met WhatsApp hoor je. Maar nu eerst Steps. Dit is The Last Thing on My Mind. Eén Club Nostalgie 90's.

Een one-hit wonder uit de 90s, de Four Non-Blondes met What's Up. Maar eigenlijk klopt dat niet, dat one-hit wonder. Want de leadzangeres van de groep The Four Non-Blondes, Linda Perry, die schreef en produceerde na The Four Non-Blondes nog een pak hits voor andere artiesten, zoals Pink, Christina Aguilera en Gwen Stefani. Niet de minste.

0: Een film uit de 90s, een verfrissende 90s film. Een rampenfilm geef ik als laatste tip nog mee. Luister goed naar de rebus. De letters zitten verscholen in de muziekfragmenten.
1: De Nostalgie 90s rebus. Voor de eerste letters neem je de zevende, achtste en tiende letter uit de naam van deze zangeres. Zevende, achtste en tiende letter uit de naam van deze zangeres. Who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. Voor de volgende letters neem je de eerste en elfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste twee letters uit de naam van deze groep, maar draai de volgorde om.

0: De 90's Rebus.
1: Hier moet je het mee doen. Nog twee tips heb ik voor je. Als je het weet, stuur snel je antwoord in. Want, tweede tip, binnen twee liedjes bel ik de winnaar. Dus heel snel zijn. Twee liedjes uit de 90's uiteraard. Share It's In His Kiss. Maar eerst Technotronic. Dat is een randgevalletje met de 90's. Begin jaren 90, eind jaren 80. Dit is Pump Up The Jam.

0: visjes zullen plakken vandaag. Heel zout smaken. Komt ook uit een film Mermaids Share with It in His Kiss.
1: De 90s Rebus.
0: En over film gesproken, de zoektocht naar de oplossing van de 90s Rebus. En dus ook het winnen van het duo-ticket van Kinepolis komt dichterbij. En daar gaat Ruud bij helpen. Goedenavond, Ruud.
2: Goedenavond, Ewout.
0: Wat is de film die we zochten?
2: Twister.
0: Springt nu in mij, met mijn hoofd. Dat is ook zo'n spelletje uit de jaren 80, zo op de grond.
2: Ja, met gekleurde ballen.
0: Ja.
2: Op een groot tapijt dat je je handen in je voeten moest zitten.
0: Zeer juist. Maar dit was een film in de 90s. Wat vond je van die film Twister?
2: Ja.
0: Wat vond je van die film Twister? Je viel even weg, denk ik.
2: Goh, dat was een ongelooflijke goede natuurrampenfilm.
0: Ja, en zie je dat graag?
2: Ja, dat zien wij heel graag. Dat zijn van die films dat wij hier wel kunnen smaken.
0: Je zegt wij, wie is dat allemaal?
2: Mijn man, mijn dochter en mijn moeder.
0: Jullie wonen allemaal in Aartselaar?
2: Wij wonen allemaal in Aartselaar in één huis.
0: Maar ik zie die, of ik hoor tenminste zien, kan ik het nog niet doen. Dat zou straf zijn, maar ik hoor dat je buiten zit. Ik hoor vogels, klopt het?
2: Dat klopt, wij zitten nog met deze prachtig weer in de tuin buiten.
0: Ja.
2: Met een oplaas zwembadje waar we regelmatig in stappen om wat te verkoelen. En we waren eigenlijk naar nostalgie aan het luisteren en tijd er wel jatzeken aan het spelen. Dus.
0: Ideaal, dus je luistert naar de muziek uit de 90s en dan meteen al wat oefenen met puzzelen.
2: Ja.
0: Voilà. Zeg, de jaren 90, die heb je meegemaakt, vertelde je me. Wat is zo bijgebleven aan de 90s? Wat vond je cool?
2: Goh, wat is me bijgebleven? Bacardi Breezers om te drinken.
0: Oh.
2: De brede jeansbroeken van het merk Chicanos. En de merken Zino en Judy waren toen heel erg in. En de Buffalo's.
0: De Buffalo's. Heb,
2: dus,
0: heb je nog Buffalo's gehad?
2: Ja.
0: Om uit
2: te gaan.
0: Dat is niks mis mee om uit te gaan. Waar ging je uit?
2: Dixies met de vrienden van op de camping van in Brecht naar Brasschaat was niet zo ver. Dus,
0: ja, dan kon je wel stevige buffalo's gebruiken in de Dixies. Dat is waar.
2: Ja,
0: met een DJ Frank altijd ambiance. Ruud, ik wens je nog een warme avond en een leuk weekend. En heel veel plezier in de bioscoop, want ik merk dat je graag films kijkt, rampenfilms kijkt. Dus zeker iets te vinden in Kinepolis.
2: Dat is goed, dankjewel. En voor jou ook nog een heel fijn warm weekend toegewenst.
0: Ja, dankjewel. Club Nostalgie 90s met de grootste hits uit de jaren 90. Dit is Bobby Brown, Two Can Play That Game.

Edwin Collins met A Girl Like You in Club Nostalgie 90s. Als je nu in je tuin zit, dan waai je in de Provence. Zo onder een olijfboompje. En op de achtergrond hoor je het gezoem van de krekels. Ik heb al een bijhorend Frans muziekje voor je gekozen. Komt uit de jaren 80, uit de serie Allo Allo uiteraard. En straks na het nieuws van 9 uur zeg je ook hallo tegen de jaren 80 in Club Nostalgie 80's. Dat zijn de grootste hits uit de jaren 80. Heel zorgvuldig voor jou uitgekozen. Ik ben al even gaan snuisteren in de playlist. Wat kan je verwachten zometeen na het nieuws van 9 uur? Onder andere Van Halen met Jump. Van Halen hoor je dus in Club Nostalgie 80's. Met Jump, maar ook Whitney Houston staat klaar. De heat, zeg je? Dance with somebody. Hoor je in Club Nostalgie 80's en beginnen doen we zo meteen met Tina Turner. Twee uur lang de grootste hits uit de jaren 80. Zometeen dus na het nieuws van 9 uur hier bij Nostalgie. En tot 9 uur vertoef je samen met mij in de jaren 90.

0: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
1: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Auwera heeft de plechtigheid gevolgd.
4: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
3: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Het federaal parket heeft 1 iemand aangehouden in het onderzoek naar brandstichting in een synagoge in Luik. Begin maart was dat. Bij een reeks huiszoekingen gisteren werden in totaal 7 mensen opgepakt. 4 zijn er alweer vrijgelaten en 1 iemand werd dus aangehouden. De 2 anderen maken deel uit van een Frans onderzoek waarover justitie in Frankrijk dus zal beslissen. De dodentol in Venezuela blijft oplopen. Volgens de laatste nieuwe cijfers zijn er nu al zeker 929 mensen om het leven gekomen na de aardbevingen daar. De kans dat dat aantal nog oploopt is bijzonder groot. Op dit moment zijn er nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 80s.

0: En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Het aantal mensen dat dronken achter het stuur zit, daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Andersé van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,8. 2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Auwera heeft de plechtigheid gevolgd.
3: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Prateren start maandag opnieuw als minister. De Prateren was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Prateren liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik er al echt ook terug zin in. Heb ik ook wel gemerkt de voorbije weken. Ik had zo even wel wat schrik dat ik misschien mijn drive zou kwijt zijn. Als je zo zeker in de intense periode in het ziekenhuis alleen maar daarmee bezig bent, ja, dan is politiek wel echt heel ver weg. En dat dacht ik toen wel vaak van, ga ik wel nog zin hebben om er ook terug in te vliegen? Want het is natuurlijk wel een job die je niet half kan doen.
1: De afgelopen maanden heeft Hans Bonte haar rol als minister overgenomen. En in Zwitserland is de oudste kerncentrale van de wereld stilgelegd door de hitte. Ze is al 57 jaar in gebruik. Maar het rivierwater dat gebruikt wordt om de reactoren te koelen, wordt te warm. Het water is nu al 25 graden. De centrale zal weer opstarten als de temperatuur is gezakt. Drukkend warm en kans op onweer vanavond. Vannacht koelt het amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: kent ze allemaal. En je zingt ze voluit mee. De grootste hits van de King of British Pop. En zaterdag gaan wij... All the way. Vanaf 12 uur in de Robbie Williams Radio Show. Met de Robbie Williams Top 15. De ideale warming-up voor zijn concert in Antwerpen. Luister morgen vanaf 12 uur. We are Robbie. We are music. We are nostalgie.
1: Thank you!
0: En op terugweg naar huis hoor je de Top 15 gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw.
2: Oh, Robbie.
0: Tot je thuis bent.